0: openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de A58 bij knooppunt Prinsenviel is woensdagmiddag een auto uit de bocht gevlogen. Het ongeval gebeurde op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting het noorden. De auto botste tegen de vangrail en kwam vervolgens dwars op de weg tot stilstand. De bestuurder bleef volgens de hulpdiensten ongedeerd. Vanwege het ongeval zette Rijkswaterstaat twee rijstroken af, zodat het verkeer veilig langs de plaats van het incident kon rijden. De politie nam verklaringen op van de bestuurder en van getuigen die het ongeval zagen gebeuren. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept. Meerdere supportersgroepen van NAC Breda hebben het vertrouwen in technisch directeur Peter Maas opgezegd. Dat laten zij weten in een gezamenlijk statement dat een dag na het ontslag van hoofdtrainer Karl Hoefkens naar buiten is gebracht. Volgens de supporters ontbreekt het de club momenteel aan een duidelijke visie en koers. Zij stellen dat toezeggingen over verbetering niet zijn waargemaakt en zijn kritisch op het beleid van Maas, die sinds januari 2023 eindverantwoordelijk is voor de technische zaken bij NAC. De supportersgroepen wijzen daarbij ook op het aankoopbeleid van de club. Ondanks het grootste budget in de keukenkampioendivisie zien zij volgens hun verklaring onvoldoende samenhang. Wat hen betreft was de aanstelling van nieuwe hoofdtrainer Rick Kruis de laatste actie van Maas als technisch directeur. Bij ezelopvang Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau is veel verdriet na de dood van ezelveulen Pleun. Het dier van 2 weken oud was sinds maandag vermist en werd dinsdag dood teruggevonden in de wei. Volgens de opvang was Pleun zwaar mishandeld en had het ezeltje een schotwond. Vrijwilligers zijn aangeslagen door wat er is gebeurd.
2: Ik heb Pleun uit de wei gehaald en in een kruiwagen gelegd, zodat de ezeltjes afscheid van haar konden nemen en waarbij ook moeder afscheid kon nemen. Dat is een verschrikkelijk beeld, sorry. Dat is echt verschrikkelijk.
1: De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van Pleun en roept mensen met informatie of camerabeelden uit de omgeving van de Hoogstratense baan op om zich te melden. Daarnaast waarschuwt het Ezelpaleis voor crowdfundingacties die buiten de opvang om zijn opgestart. De organisatie adviseert mensen om bij twijfel eerst contact op te nemen met de opvang.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, stond het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een typecertificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsonsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een typecertificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben net nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: There's a place in this old town.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt de geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer, overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de A58 bij knooppunt Prinsenviel is woensdagmiddag een auto uit de bocht gevlogen. Het ongeval gebeurde op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting het noorden. De auto botste tegen de vangrail en kwam vervolgens dwars op de weg tot stilstand. De bestuurder bleef volgens de hulpdiensten ongedeerd. Vanwege het ongeval zette Rijkswaterstaat 2 rijstroken af, zodat het verkeer veilig langs de plaats van het incident kon rijden. De politie nam verklaringen op van de bestuurder en van getuigen die het ongeval zagen gebeuren. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept. Bij ezelopvang Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau is veel verdriet na de dood van ezelveulen Pleun. Het dier van 2 weken oud was sinds maandag vermist en werd dinsdag dood teruggevonden in de wei. Volgens de opvang was Pleun zwaar mishandeld en had het ezeltje een schotwond. Vrijwilligers zijn aangeslagen door wat er is gebeurd.
2: Ik heb Pleun uit de wei gehaald en in een kruiwagen gelegd, zodat de ezeltjes afscheid van haar konden nemen en waarbij ook moeder afscheid kon nemen. Dat is verschrikkelijk beeld, sorry.
1: De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van Pleun en roept mensen met informatie of camerabeelden uit de omgeving van de Hoogstratense baan op om zich te melden. Daarnaast waarschuwt het Ezelpaleis voor crowdfundingacties die buiten de opvang om zijn opgestart. De organisatie adviseert mensen om bij twijfel eerst contact op te nemen met de opvang. Meerdere supportersgroepen van NAC Breda hebben het vertrouwen in technisch directeur Peter Maas opgezegd. Dat laten zij weten in een gezamenlijk statement dat een dag na het ontslag van hoofdtrainer Karl Hoefkens naar buiten is gebracht. Volgens de supporters ontbreekt het de club momenteel aan een duidelijke visie en koers. Zij stellen dat toezeggingen over verbetering niet zijn waargemaakt en zijn kritisch op het beleid van Maas, die sinds januari 2023 eindverantwoordelijk is voor de technische zaken bij NAC. De supportersgroepen wijzen daarbij ook op het aankoopbeleid van de club. Ondanks het grootste budget in de keukenkampioendivisie zien zij volgens hun verklaring onvoldoende samenhang. Wat hen betreft was de aanstelling van nieuwe hoofdtrainer Rick Kruis de laatste actie van Maas als technisch directeur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoekers een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega aangewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer, overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Veel vertraging is er nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkriel 15 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het Nederlandse bedrijf Palvi uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Palvi heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een typecertificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Palvi kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, stroomde het park langzaam vol en 's avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent het podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits tot nu toe vrij normaal. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk tussen Rosmalen-West en de afrit Geldermalsen. 19 kilometer file met wel een uur extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhof. 5 met 10 minuten oponthoud. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: And it hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Als de omstandigheden niet fors verbeteren, moeten de transporten maar stoppen, vindt de voedselautoriteit. Het overgrote deel van de dieren is jonger dan 8 weken. De vervoerders moeten binnen een jaar hun werkwijze hebben verbeterd, anders zijn ze de dwangsommen kwijt. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. De brug was onveilig voor het verkeer omdat zand en grond onder de pijlers vandaan waren gespoeld. Het herstel was eerder klaar dan verwacht. De omleidingen zorgden voor veel files en oponthoud op de A1 en de A50. Het was ook extra druk door de stakingen in het openbaar vervoer. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knoopend Empel. 18 kilometer met een half uur vertraging. Er zit daar een gat in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Knoopend Ridderkerk 18 kilometer met een half uur vertraging na een ongeluk. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 19 kilometer file met daar een half uur vertraging. A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Tussen Rukven en Breda-West 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Verder valt nog op de wat langere file op de A67... van Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en Knoopend Hocht nu 7 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Meerdere supportersgroepen van NAC Breda hebben het vertrouwen in technisch directeur Peter Maas opgezegd. Dat laten zij weten in een gezamenlijk statement dat een dag na het ontslag van hoofdtrainer Karl Hoefkens naar buiten is gebracht. Volgens de supporters ontbreekt het de club momenteel aan een duidelijke visie en koers. Zij stellen dat toezeggingen over verbetering niet zijn waargemaakt en zijn kritisch op het beleid van Maas, die sinds januari 2023 eindverantwoordelijk is voor de technische zaken bij NAC. De supportersgroepen wijzen daarbij ook op het aankoopbeleid van de club. Ondanks het grootste budget in de keukenkampioendivisie zien zij volgens hun verklaring onvoldoende samenhang. Wat hen betreft was de aanstelling van nieuwe hoofdtrainer Rick Kruis de laatste actie van Maas als technisch directeur. Op de A58 bij knooppunt Prinsenviel is woensdagmiddag een auto uit de bocht gevlogen. Het ongeval gebeurde op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting het noorden. De auto botste tegen de vangrail en kwam vervolgens dwars op de weg tot stilstand. De bestuurder bleef volgens de hulpdiensten ongedeerd. Vanwege het ongeval zette Rijkswaterstaat twee rijstroken af, zodat het verkeer veilig langs de plaats van het incident kon rijden. De politie nam verklaringen op van de bestuurder en van getuigen die het ongeval zagen gebeuren. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept. Bij ezelopvang Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau is veel verdriet na de dood van ezelveulen Pleun. Het dier van 2 weken oud was sinds maandag vermist en werd dinsdag dood teruggevonden in de wei. Volgens de opvang was Pleun zwaar mishandeld en had het ezeltje een schotwond. Vrijwilligers zijn aangeslagen door wat er is gebeurd.
2: Ik heb Pleun uit de wei gehaald en in een kruiwagen gelegd, zodat de ezeltjes afscheid van haar konden nemen en waarbij ook moeder afscheid kon nemen. Dat is verschrikkelijk beeld, sorry. Verschrikkelijk.
1: De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van Pleun en roept mensen met informatie of camerabeelden uit de omgeving van de Hoogstratense baan op om zich te melden. Daarnaast waarschuwt het Ezelpaleis voor crowdfundingacties die buiten de opvang om zijn opgestart. De organisatie adviseert mensen om bij twijfel eerst contact op te nemen met de opvang.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vanmorgen extra vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 17 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintel en Waardenburg 12 kilometer met een 1/4 oponthoud. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 met een 1/2 uur vertraging. A17 Roosendaal Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4, 20 minuten oponthoud. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer. De vertraging is 1/4. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus dit jaar al op 391. Als ProRail de 520 grote storingen overschrijdt, volgt een forse boete. Afgelopen jaar ging het 586 keer mis op het spoor en dat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. In juni reden nog meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht door kortsluiting. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling vond plaats bij de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen uit de Duitse autosector. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Paardenburg 11 met daar 20 minuten op onthoud. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer. Met 20 minuten vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 15 kilometer file. Je bent daar een half uur langer onderweg. A59 naar Den Bosch. Tussen de afrit Bussen en Den Bosch West. 14 kilometer file. Met een half uur extra reistijd. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch. Tussen Keldonk en de aansluiting met de A50. 4 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Breda Update. Mijn naam is Maarten Verheer.
1: Het Nederlandse bedrijf Palfi uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Palfi heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een typecertificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Palfi kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, stond het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent het podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit daar een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer file met 1 kwartier vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Haren en Kromvoort 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
5: Go for my trucks, I can't bear.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AOX-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die 2,75 miljoen euro. Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%. Het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden. Aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, stond het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna werd geraakt tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11% de voorbije jaren. Roken en drinken voor de conceptie kan risicovol zijn voor de zwangerschap. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AWACS-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en 's avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaartjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna geraakt werd tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op zo'n 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11%. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel 4 kilometer file met maximaal 10 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Kromvoort 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens. And now you see me and just say hey. Isn't it weird?

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Meerdere supportersgroepen van NAC Breda hebben het vertrouwen in technisch directeur Peter Maas opgezegd. Dat laten zij weten in een gezamenlijk statement dat een dag na het ontslag van hoofdtrainer Karl Hoefkens naar buiten is gebracht. Volgens de supporters ontbreekt het de club momenteel aan een duidelijke visie en koers. Zij stellen dat toezeggingen over verbetering niet zijn waargemaakt en zijn kritisch op het beleid van Maas, die sinds januari 2023 eindverantwoordelijk is voor de technische zaken bij NAC. De supportersgroepen wijzen daarbij ook op het aankoopbeleid van de club. Ondanks het grootste budget in de keukenkampioendivisie zien zij volgens hun verklaring onvoldoende samenhang. Wat hen betreft was de aanstelling van nieuwe hoofdtrainer Rick Kruis de laatste actie van Maas als technisch directeur. Bij ezelopvang Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau is veel verdriet na de dood van ezelveulen Pleun. Het dier van 2 weken oud was sinds maandag vermist en werd dinsdag dood teruggevonden in de wei. Volgens de opvang was Pleun zwaar mishandeld en had het ezeltje een schotwond. Vrijwilligers zijn aangeslagen door wat er is gebeurd.
2: Ik heb Pleun uit de wei gehaald en in een kruiwagen gelegd, zodat de ezeltjes afscheid van haar konden nemen en waarbij ook moeder afscheid kon nemen. Dat is verschrikkelijk beeld zo. Verschrikkelijk.
1: De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van Pleun en roept mensen met informatie of camerabeelden uit de omgeving van de Hoogstratense baan op om zich te melden. Daarnaast waarschuwt het Ezelpaleis voor crowdfundingacties die buiten de opvang om zijn opgestart. De organisatie adviseert mensen om bij twijfel eerst contact op te nemen met de opvang. Op de A58 bij knooppunt Prinsenviel is woensdagmiddag een auto uit de bocht gevlogen. Het ongeval gebeurde op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting het noorden. De auto botste tegen de vangrail en kwam vervolgens dwars op de weg tot stilstand. De bestuurder bleef volgens de hulpdiensten ongedeerd. Vanwege het ongeval zette Rijkswaterstaat 2 rijstroken af, zodat het verkeer veilig langs de plaats van het incident kon rijden. De politie nam verklaringen op van de bestuurder en van getuigen die het ongeval zagen gebeuren. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel 4 kilometer file met maximaal 10 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Kromvoort 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel 4 kilometer file met maximaal 10 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Kromvoort 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: mee.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: Meerdere supportersgroepen van NAC Breda hebben het vertrouwen in technisch directeur Peter Maas opgezegd. Dat laten zij weten in een gezamenlijk statement dat een dag na het ontslag van hoofdtrainer Karl Hoefkens naar buiten is gebracht. Volgens de supporters ontbreekt het de club momenteel aan een duidelijke visie en koers. Zij stellen dat toezeggingen over verbetering niet zijn waargemaakt en zijn kritisch op het beleid van Maas, die sinds januari 2023 eindverantwoordelijk is voor de technische zaken bij NAC. De supportersgroepen wijzen daarbij ook op het aankoopbeleid van de club. Ondanks het grootste budget in de keukenkampioendivisie zien zij volgens hun verklaring onvoldoende samenhang. Wat hen betreft was de aanstelling van nieuwe hoofdtrainer Rick Kruis de laatste actie van Maas als technisch directeur. Bij ezelopvang Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau is veel verdriet na de dood van ezelveulen Pleun. Het dier van 2 weken oud was sinds maandag vermist en werd dinsdag dood teruggevonden in de wei. Volgens de opvang was Pleun zwaar mishandeld en had het ezeltje een schotwond. Vrijwilligers zijn aangeslagen door wat er is gebeurd.
3: Ik heb Pleun uit de wei gehaald en in een kruiwagen gelegd, zodat de ezeltjes afscheid van haar konden nemen en waarbij ook moeder afscheid kon nemen. Dat is verschrikkelijk beeld, sorry. Verschrikkelijk.
2: De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van Pleun en roept mensen met informatie of camerabeelden uit de omgeving van de Hoogstratense baan op om zich te melden. Daarnaast waarschuwt het Ezelpaleis voor crowdfundingacties die buiten de opvang om zijn opgestart. De organisatie adviseert mensen om bij twijfel eerst contact op te nemen met de opvang. Op de A58 bij knooppunt Prinsenviel is woensdagmiddag een auto uit de bocht gevlogen. Het ongeval gebeurde op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting het noorden. De auto botste tegen de vangrail en kwam vervolgens dwars op de weg tot stilstand. De bestuurder bleef volgens de hulpdiensten ongedeerd. Vanwege het ongeval zette Rijkswaterstaat 2 rijstroken af, zodat het verkeer veilig langs de plaats van het incident kon rijden. De politie nam verklaringen op van de bestuurder en van getuigen die het ongeval zagen gebeuren. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel 4 kilometer file met maximaal 10 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Kromvoort 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Rick Lee en I Follow Rivers uit 2011 aan het begin van de middag van Breda voor deze donderdag, de 10e september. Fijn dat je luistert. Tot aan 5 uur loodsen we door de laatste uren van je werkdag. Zometeen met muziek van Avril Lavigne en Complicated. Nu eerst Cat's Eye. Dit is Animal.

Avril Lavigne en Complicated. Toch alweer zo'n 24 jaar geleden dat dit een hit was hier in Nederland. Het is vandaag dus donderdag 10 september. In 1961 vond er een dodelijk ongeval plaats tijdens de familierace in Monza in Italië. De coureur Wolfgang van Trips en 15 toeschouwers kwamen erbij om het leven. En in 1977 voerde Frankrijk voor de laatste keer de doodstraf uit in West-Brabant met behulp van de guillotine. En het is vandaag de internationale dag ter voorkoming van zelfdoding. Het Wereld Suicide Preventiedag, oftewel de World Suicide Prevention Day. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd aan de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Je luistert naar Breda nu. Dit is de middag van Breda met zometeen muziek van Alphabet en Fascination. Nu eerst Bob Marley en zijn Wailers. Dit is Culture Beloved.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Alex Warren, hij scoort de enige groot hit na de andere. En je hoort zijn nieuwe single weer, Emerald Eyes, in de middag van Breda, hier op Breda Nu. Zometeen rond 2:30, tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda, in de Breda Nu nieuwsupdate vanaf de nieuwsredactie. Voor die tijd hoor je naar Accent en Sarah Don't Leave. Nu eerst Purple Disco Machine, In The Dawn.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsonsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bom vol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent het podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: looking back.
1: Travis McCoy samen met Bruno Mars. En je hoorde Billionaire uit 2010. Het is tijd geworden voor het weer. Vanmiddag krijgen we geregeld de zon te zien en blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de kust is een licht buitje niet helemaal uitgesloten. De wind is eerst zwak tot matig uit het zuiden, maar draait in de middag naar het zuidwesten en neemt toe. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen ziet het weerbeeld er wat anders uit. Dan trekken enkele buien over het land, maar tussendoor schijnt ook de zon. De wind draait naar het noordwesten en is matig van kracht. Het wordt 18 tot 20 graden.

Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En dat alles hier in de middag van Breda, hier op Breda Nu. Als je liefhebber bent van de muziek van Donna Summer, nou dan moet je eigenlijk vanavond naar de Mes in Breda. Want daar is de Could It Be Magic Tour. Met zangeres Irma Derby en 13 topmuzikanten brengt deze prijswinnende tribute-band de grootste hits van Donna Summer live tot leven. Van Feel I Love You tot Last Dance. Verwacht een avond met vol groove, soul en pure disco. Vanavond dus de Donna Hot Stuff en dat alles in de Mes in Breda. Fijn dat je nog luistert naar Breda Nu. Tot aan 5 uur is het de middag van Breda. Zometeen met Tate McRae nog met Greedy. En dit is Mojo met Lady.

Tate McRae in de middag van Breda hier op Breda nu met Greedy. We gaan zo op richting het nieuws van 3 uur op deze donderdagmiddag. Dan word je weer op de hoogte gehouden van het belangrijkste nationale en internationale nieuws. Voor die tijd nog Chris Kapp. Dit is Liar Liar.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu.

0: je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Bruce Springsteen en Born in the USA. Ja, dit jaar maakt hij natuurlijk zijn veelbesproken Amerikaanse tournee. En er is mooi nieuws, want er komt een concertfilm, Land of Hope and Dreams, van Bruce Springsteen binnenkort uit. Dus die gaat draaien in de bioscopen. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Tot aan 5 uur is dit de middag van Breda. Het middagprogramma wat iedere werkdag te beluisteren is tussen 2 en 5 hier op Breda Nu. Met zometeen muziek van Sam Smith en Like I Can. Maar nu die hit van Crash Course Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Dit is My Oh My.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Sam Smith, hij werd bekend met die hit Stay With Me. En dit was uit 2015, een van zijn opvolgers, Like I Can. Het is vandaag donderdag 10 september. Dit zijn de jaren voor vandaag. De zangeres Nance, ze is ook tv-presentatrice. We kennen ze natuurlijk ook onder Nance Kolen, wordt vandaag 53 jaar. Daphne Lammers, presentatrice onder andere van het RTL Nieuws, wordt vandaag 54 jaar. En ook jarig is vandaag José Feliciano. Hij scoorde die grote kersthit Feliz Navidad, wordt vandaag 81 jaar. En ook jarig is vandaag Joe Perry. Hij is de gitarist van Aerosmith. Hij bereikt vandaag de leeftijd van 76 jaar.

0: Nielsen en Sexy Als Ik Dans. En daarvoor nog Sophie Ellis Baxter. Dat was net uit 2002. En je hoorde Murder on the Dance Floor. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. Tot die tijd, Ruben Hilden.
1: I've got

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsonsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, stroomde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent het podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Rasmus en In The Shadows. Dat als hier in de middag van Breda. Daarmee gingen we toch alweer zo'n 23 jaar terug in de tijd. Vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda, wat je natuurlijk kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl. Hoor je er en rustpuntje hier op de donderdagmiddag met All I Need. Uit een onderzoek uit 2025 blijkt dat bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen niet goed kunnen lezen om volledig mee te kunnen komen op school en de samenleving. Het gaat om de jongeren die onder niveau 2 scoren. Dat wordt gezien als het minimale leesniveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt al jaren. In 2018 had ongeveer 1 op de 4 15-jarigen onvoldoende leesvaardigheid. Nu is het percentage al opgelopen naar zo'n 39%. Experts maken zich daar grote zorgen over. Een grote groep jongeren loopt het risico de middelbare school te verlaten met onvoldoende leesvaardigheden en daardoor laaggeletterd te worden. Ja, komende week wordt er weer aandacht aan besteed in de laaggeletterdheid hier in Nederland. Dit is Breda Nu, nog tot aan 5 uur met de middag van Breda. Dit is Justin Bieber met Daisies.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Stephen Thompson. En daarvoor ook nog een van de ontdekkingen van het laatste jaar. Shanna Sparrow en Great Expectation. Wat een goede stem heeft deze zangeres. We gaan zo meteen op richting het nieuws van 4 uur. En dat dan hier op de donderdagmiddag bij Breda Nu. Nu Milo, dit is IO Technology.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd, waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 60 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt De Hoogt staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A16 richting Rotterdam is het langzaam rijden tussen Zevenbergse Hoek en de afrit Dordrecht Centrum. Hier heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Het was een grote nazomerrit in 1997 geworden. Wes met Alané. Aan het begin van het derde uur van de middag van Breda voor deze donderdag, de 10e september. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Zometeen hoor je muziek van Linkin Park en Breaking the Habit. En dit zijn Just Stay, Jack Style en John. Turn the lights out. I said, ooh.

2004 scoorde Linkin Park, de rockband, een groot hit met de nummer, je hoorde Breaking the Habit. Dat als in de middag van Breda hier op Breda Nu. Nederlanders werken massaal nog altijd op dinsdag en donderdag op kantoor. Die dagen zijn daardoor extra druk op de weg, in de trein en op kantoor. Op andere werkdagen blijkt juist veel ruimte onbenut. Volgens Center for People and Buildings komt ongeveer 65% van de kantoormedewerkers op dinsdag naar het kantoor. Op donderdag is dat 63%. En als je dat vergelijkt met een vrijdag, ja, dan kunnen ze er een beetje van thuis uit een beetje werken en een beetje alvast van het weekend genieten, denk ik. Komt er nog maar 19% naar het kantoor. Dat blijkt dus weer uit een onderzoek. Dit is Breda Nu, nog tot aan de klok van 5 uur met de middag van Breda. Zometeen met Milky Chains en Stolen Dance. Nu eerst Celeste. Stop the Flame.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Show is hot out here.

Industry van Mary Mary en Shakeless in de middag van Breda hier op Breda Nu. Zometeen is de tijd geworden voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. En daarna hoor je natuurlijk ook het verkeer. Wat doet het verkeer rondom Breda, Oosterhout en omgeving? Je hoort het zometeen hier op Breda Nu. Nu tijd voor een klassieker van Diana Ross, My Old Piano.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de A58 bij knooppunt Prinsenviel is woensdagmiddag een auto uit de bocht gevlogen. Het ongeval gebeurde op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting het noorden. De auto botste tegen de vangrail en kwam vervolgens dwars op de weg tot stilstand. De bestuurder bleef volgens de hulpdiensten ongedeerd. Vanwege het ongeval zette Rijkswaterstaat 2 rijstroken af, zodat het verkeer veilig langs de plaats van het incident kon rijden. De politie nam verklaringen op van de bestuurder en van getuigen die het ongeval zagen gebeuren. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept. Meerdere supportersgroepen van NAC Breda hebben het vertrouwen in technisch directeur Peter Maas opgezegd. Dat laten zij weten in een gezamenlijk statement dat een dag na het ontslag van hoofdtrainer Karl Hoefkens naar buiten is gebracht. Volgens de supporters ontbreekt het de club momenteel aan een duidelijke visie en koers. Zij stellen dat toezeggingen over verbetering niet zijn waargemaakt en zijn kritisch op het beleid van Maas, die sinds januari 2023 eindverantwoordelijk is voor de technische zaken bij NAC. De supportersgroepen wijzen daarbij ook op het aankoopbeleid van de club. Ondanks het grootste budget in de keukenkampioendivisie zien zij volgens hun verklaring onvoldoende samenhang. Wat hen betreft was de aanstelling van nieuwe hoofdtrainer Rick Kruis de laatste actie van Maas als technisch directeur. Bij ezelopvang Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau is veel verdriet na de dood van ezelveulen Pleun. Het dier van 2 weken oud was sinds maandag vermist en werd dinsdag dood teruggevonden in de wei. Volgens de opvang was Pleun zwaar mishandeld en had het ezeltje een schotwond. Vrijwilligers zijn aangeslagen door wat er is gebeurd.
2: Ik heb Pleun uit de wei gehaald en in een kruiwagen gelegd, zodat de ezeltjes afscheid van haar konden nemen en waarbij ook moeder afscheid kon nemen. Dat is verschrikkelijk beeld, sorry. Verschrikkelijk.
1: De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van Pleun en roept mensen met informatie of camerabeelden uit de omgeving van de Hoogstratense baan op om zich te melden. Daarnaast waarschuwt het Ezelpaleis voor crowdfundingacties die buiten de opvang om zijn opgestart. De organisatie adviseert mensen om bij twijfel eerst contact op te nemen met de opvang.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land alweer ruim 100 kilometer file op de teller. Een uur vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Want er staat 14 kilometer file tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. En die file wordt veroorzaakt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daarvoor zijn er 2 rijstroken dicht op knooppunt Del. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 20 minuten tijdsverlies. 5 minuten vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg wordt langzaam gereden over 8 kilometer tussen knooppunt Galder en afrit Bavel, kwartiertje vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Gaan we terug naar de jaren 70 met Olivia Newton-John en John Travolta. Natuurlijk uit de film Grease. En je hoorde You're the One That I Want. We zijn beland in het laatste half uur van de middag van Breda voor deze donderdag, de 10e september. Dit is de nieuwe Taylor Swift.

Het was een zomerhit in 2017 voor Camila Cabello. En je hoorde Havana hier op Breda Nu in de middag van Breda. Het is donderdagavond, dus vanavond kun je weer luisteren tussen 8 en 9 naar het wel en wee over Breda's voetbalclub. Ja, besproken zal er natuurlijk wel worden dat de trainer afgelopen maandag is ontslagen, Karel Hoefkens. Dat bericht is overigens ook nog terug te lezen op onze website www.bredanu.nl. Maar het zal er volop overgaan tussen 8 en 9 vanavond in het programma NAKPRAAT. En vanavond tussen 10 en 11, dan kun je ook nog luisteren naar het programma Groovin. Dit was dan weer de donderdag editie van de middag van Breda. Je hoort ons morgenmiddag weer vanaf 2 uur.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd, waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op en het blijft droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file in het zuiden van het land. Op een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is de weg wel weer vrijgegeven bij Waardenburg na een ongeluk. Maar vanaf knooppunt Hintham nog 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch, werkzaamheden bij Zaltbommel, 20 minuten oponthoud daar. Door een kapotte auto zijn er 2 rijstroken dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. Kost je een half uur extra. De A27 vanuit Utrecht naar Breda, een kwartiertje vertraging bij Werkendam. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid, een kwartiertje oponthoud. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En ook een kwartier vertraging inmiddels op de N267 vanuit Drunen naar Andel. File staat weer bij Dijk en Aalburg en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Meerdere supportersgroepen van NAC Breda hebben het vertrouwen in technisch directeur Peter Maas opgezegd. Dat laten zij weten in een gezamenlijk statement dat een dag na het ontslag van hoofdtrainer Karl Hoefkens naar buiten is gebracht. Volgens de supporters ontbreekt het de club momenteel aan een duidelijke visie en koers. Zij stellen dat toezeggingen over verbetering niet zijn waargemaakt en zijn kritisch op het beleid van Maas, die sinds januari 2023 eindverantwoordelijk is voor de technische zaken bij NAC. De supportersgroepen wijzen daarbij ook op het aankoopbeleid van de club. Ondanks het grootste budget in de keukenkampioendivisie zien zij volgens hun verklaring onvoldoende samenhang. Wat hen betreft was de aanstelling van nieuwe hoofdtrainer Rick Kruis de laatste actie van Maas als technisch directeur. Op de A58 bij knooppunt Prinsenviel is woensdagmiddag een auto uit de bocht gevlogen. Het ongeval gebeurde op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting het noorden. De auto botste tegen de vangrail en kwam vervolgens dwars op de weg tot stilstand. De bestuurder bleef volgens de hulpdiensten ongedeerd. Vanwege het ongeval zette Rijkswaterstaat twee rijstroken af, zodat het verkeer veilig langs de plaats van het incident kon rijden. De politie nam verklaringen op van de bestuurder en van getuigen die het ongeval zagen gebeuren. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept. Bij ezelopvang Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau is veel verdriet na de dood van ezelveulen Pleun. Het dier van 2 weken oud was sinds maandag vermist en werd dinsdag dood teruggevonden in de wei. Volgens de opvang was Pleun zwaar mishandeld en had het ezeltje een schotwond. Vrijwilligers zijn aangeslagen door wat er is gebeurd.
2: Ik heb Pleun uit de wei gehaald en in een kruiwagen gelegd, zodat de ezeltjes afscheid van haar konden nemen en waarbij ook moeder afscheid kon nemen. Dat is verschrikkelijk beeld, sorry. Verschrikkelijk.
1: De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van Pleun en roept mensen met informatie of camerabeelden uit de omgeving van de Hoogstratense baan op om zich te melden. Daarnaast waarschuwt het Ezelpaleis voor crowdfundingacties die buiten de opvang om zijn opgestart. De organisatie adviseert mensen om bij twijfel eerst contact op te nemen met de opvang.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 165 kilometer file bij elkaar. Veel vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Half uur tijdsverlies, 4 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijden daar. Een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Maar de weg is wel weer vrijgegeven bij de Moerdijkbrug na een ongeluk. Vanaf knooppunt Ridderkerk kom je in de file. Op de A27 Breda-Gorkum, 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. En 20 minuten vertraging op de A50 als je vanuit Eindhoven naar Os rijdt, kom je vanaf Sint-Oederode tot aan Uden-Zuid in 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio.

0: tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land worden de files langzaamaan kort. Het is nog 120 kilometer file over van de avondspits. 10 minuten vertraging nog op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht... door 5 kilometer file bij knooppunt Empel. Kwartiertje op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Alfred Kerkdriel. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar staat de file voor Zaltbommel. Vanaf Culemborg is die 12 kilometer. En 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten de vertraging op de N62, de weg Belgische grens Borselen. Bij de aansluiting met de A58, 3 kilometer file. En op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Haalburg. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
2: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsonsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
3: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bom vol, zeg maar, bij Merel.
2: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent het podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
3: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
2: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file staat er nog in het zuiden van het land. Je hebt nog een kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Vught. Nasleep van een ongeluk, de weg is weer vrij. Kwartiertje op de A27 Utrecht-Breda. Daar staat de file bij Werkendam. En op de A67 Eindhoven-Venlo. Half uur vertraging na een ongeluk bij Afrit Zomeren. Vanaf knooppunt Leenderheide rijdt het langzaam doordat de linkerrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging op de N62 vanuit de Belgische grens naar Borselen bij de aansluiting met de A8. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde data

0: Kluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 rijdt het verkeer nog langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. Ook 10 minuten extra op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Want op knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. En 40 minuten vertraging op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo na een ongeluk bij Afrit Zomeren. 7 kilometer file vanaf knooppunt De Leen der Heide rijdt het langzaam. Maar de file kan gaan oplossen, want de rijbaan is weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
1: Breda nu.
2: I need time, joy. I need space, love, I need me.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden. Aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsongsfeer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 rijden verkeer nog langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. Ook 10 minuten extra op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Want op knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. En 40 minuten vertraging op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo na een ongeluk bij Afrit Zomeren. 7 kilometer file vanaf knooppunt De Leende Heide rijdt het langzaam. Maar de file kan gaan oplossen, want de rijbaan is weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren. Blikkie hier.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.

0: bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
0: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAKPRAAT.

0: daar zijn we dan toch. Ja, een mooie opening, hè?
1: Oud en vertrouwd.
0: Oud en vertrouwd.
2: Juist.
1: Ja, deze moest even voor onze boelie.
0: Ja.
1: En zeker even aan de naamgever van het oude televisieprogrammetje waar zijn naam vandaan komt. Toen zijn boelie had, vroeger tot hij jaar of 4 was, toen kreeg hij die naam al een beetje. Manneke met spierwit haar. Net als Boelie de Sneeuwpop.
2: Vandaar.
1: Ja, zodoende.
0: Daar komt het dus vandaan.
1: Dat is geen toeval. Dus,
0: nou, welkom jongens bij Nieuwe Nakpraat. Het is best bijzonder weer na vorige week. En nu weer een reguliere uitzending. Tenminste, ongeveer. Hè. Ja, dus
2: wel.
0: We hebben weer een redelijk normale uitzending.
2: We proberen het wel.
0: We hebben nog geen artiest van de maand, want we zitten chockvol. Dat doen we even niet. Hè. Hebben we net democratisch besloten.
2: Democratisch met z'n tweeën.
1: Ja, dat is wel verstandig.
0: Dus we zijn nu weer in Nakpraat. Iedere donderdagavond tussen 8 en 9 op Breda. Nu is ook weer vanuit Oosterhout, zoals we 3 weken al doen.
2: Ja,
0: nou, het begint te wennen.
2: Ja.
0: Begint te wennen.
2: Ah, ze beginnen hier ons al te kennen.
0: Nou, ze zijn er al. Ja. De koffie is wel. Ik moet eerlijk zeggen dat die koffie.
1: Koffie is beter, hè?
0: Is beter dan mijn oude studio.
2: Ja.
1: En sneller.
0: Sneller.
1: Er was altijd een half uur dat de apparaat een beetje uitgetutterd was.
2: Ja, en de airco doet het.
1: En de airco die
0: doet het. Die doet het ook, ja.
1: Ik moet een beetje tegenhangen. Zo
2: ja, want is het koud, Leon? Leon die waait bijna weg.
0: Ja, ik kan hem wel iets minder zetten.
1: Al die geluidsisolatieplaat hier aan de muur. Die beginnen allemaal scheef te hangen zo.
2: Ja. Ja.
1: Mijn god. Nee, voor mij is het wel ideaal, want we hadden vandaag afdelingsuitje hier in Wolstroud.
0: Ja.
1: Dat was altijd maar een verrassing. Ja, hetzelfde geld ga je ergens achter in Oost-Brabant of in het Biesbos, waar je over 3 dagen pas weer wordt teruggevonden. Maar het was gelukkig hier aan de waranda, of bij de sportpark de waranda was het. En bij de houthalen, bij golven aan die tas. Weet je wel, waar ze die stoeltjes maken van het NAC-stadion.
2: Oh, die.
1: Van voetbalstadions. Althans, dat deze dan heel vroeger.
0: Van die stoeltjes die kapot konden.
1: Ja.
0: We hebben het net nog over een auto over gehad, maar dat was een ander stadion.
1: Die hufterproeven,
0: die in Tilburg ooit gemonteerd zijn.
2: Ja, die in Tilburg, want toen waren we uit bij Willem II.
1: Ja, was dat Heerenveen? Was ook.
0: Ja, ook, die ook, ja, die hadden ook,
2: die hebben het ook nog over gehad, maar bij Willem II. En die politie riep heel erg hard.
1: Ja,
2: wij hebben de stoelen uitgevonden, die kennen overal tegen.
1: Dan hadden we dan NAC vooruit nodig om dat te testen.
2: Die kregen wij heel een stuk achter de goal. En binnen 2 minuten vlogen alle stoelen het veld op.
1: Oh, waren we trots.
2: Wat een binnen was het toen, zeg.
0: Nou, 30 jaar geleden, jongens.
2: Ja, maar we worden oud.
0: Ja. Nu zijn de stoelen wel hufterproof.
2: Ja. Tegenwoordig wel, ja. Maar toen bedachten ze van, we gaan ze lijmen.
0: Ja.
2: Ja, dat ging toen helemaal niet.
0: Lijmen.
1: Dat snappen die supporters toch niet.
2: Nee, dat snappen ze niet. Nou hebben we het gevonden. We lijmen ze. Oh, jongens.
1: Ja.
2: Met toen nog in Heerenveen een rol weggelegd voor Goodolds John Peek.
1: Oh, ja.
2: Samen met Riemen van der Velde.
1: Oh, ja.
0: Die kwamen nog zo'n monument.
2: Ja, nog zo'n monument. Die kwamen de boel even sussen richting het uitvak. Maar hoe dichter John Peek bij het uitvak kwam, hoe meer stoelen er het veld op gingen.
0: Ja, maar dat moet je ook wel uitleggen, Marcel. Want dat was met John Peek was toen even wat lag een beetje onder vuur, hè, destijds.
2: Ja, die werd toen, heette toen John Preek.
1: Ja, die moest vaak op visite komen, zeker?
2: Ja, daar hebben we wel woorden mee
1: gehad. Jongens. Voei toch.
2: Maar John Peek, dat is wel een echte nakker, hè?
0: Ja, dat is wel. Ik heb hem ook op Facebook en ja, dat merk je wel. Hij is heel begaan met de club.
2: Dat is een echte nakker, hè? Ik was het ook niet altijd met hem eens, maar het is wel een echte nakker.
0: Ja, dat hoeft ook niet altijd.
2: Nee.
0: Dat moet ook niet, want dan zou het wel saai worden, hè?
2: Klopt.
0: Als het allemaal met elkaar eens zijn de hele tijd rond de club, dan wordt het een soort ingeslapen.
2: Ja, stel voor dat ik het eens zou zijn met Remco. Oei, dat is
0: echt. Oh jee. Nou gaan we weer meteen.
2: Dat zou niet goed zijn.
0: Het lampje van Joep is ook mee verhuisd naar Oosterhout hier. Ja. En helaas gaat het weer niet aan.
2: Nee,
0: dat is heel vervelend. Maar
2: dat mag niet van Joep.
1: Volgende week toch wel.
2: Jawel.
0: Dan mogen we aannemen.
2: Utrecht rollen wij gewoon op. Dan
1: moet die Kruiser ook weer uit. Dat is ook waar.
2: Ja.
1: Blijven we bezig.
0: We hebben trouwens, hoorde ik van de week, het kortste zittende interim duo gehad. Zonder wedstrijd. Dinsdag en Gewinch.
1: Ja.
0: Die hebben 1 dag gefunctioneerd.
2: Ja. En volgens mij
1: moet je zelfs een uur uitdrukken. Hoe
2: en volgens mij zelfs geen training geleid.
0: Ook niet eens.
2: Want maandag trainde Hoefkes nog.
1: Ja.
2: En voor mij hebben ze dinsdag niet getraind.
1: Ja.
2: En vandaag, gisteren stond voor mij
1: kruis
2: voor de groep, hè, of niet?
1: Yep.
2: Dus ik denk dat ze zelfs niet getraind hebben.
1: Ja.
0: Werd nou kruis aangesteld op dinsdag? Ja.
1: Hè?
0: Oh, op dinsdag.
1: Op Riek zo lekker de week.
0: Daar hebben we natuurlijk dadelijk ook volop. Maar de Rick Ruijs zat natuurlijk al lang in de kast. En daar hebben ze natuurlijk al lang lijntjes mee.
1: Ja, daar hebben
2: die
1: al,
2: zit in de kast of komt
0: hij
2: uit de kast?
0: Nou, hij komt er nou ineens uit. Maar hij zat al lang op de plank lag hij.
1: Ja, feitelijk lag het blaadje met de arbeidsvoorwaarden nog.
0: printer.
1: Ja, die lag nog op de printer.
2: Ja. Met de, ja, hij hoeft alleen maar...
1: Met de woorden van mijn, van mijn neef te praten. Die zei, het stond nog bij de recent geopende documenten in Word.
0: Kon ze zo pakken en krabbeltje
2: maar. Maar hij hoeft alleen maar een handtekening te plaatsen.
0: Waarschijnlijk niet kende.
1: Waarschijnlijk hadden ze daar al op een stempelmatje zo'n stempel gemaakt klaar.
0: Ja, het is...
1: Je bent welkom in je contract.
0: Nou, we moeten dadelijk maar even...
2: Daar heb ik dadelijk wel een mening over.
0: Ja, want nou ja, goed, hebben we net ook op de voorbeschouwing ook al over gehad. We hebben ook een draaiboek gemaakt door Leon en geprint door de printer en voorgelezen door Marcel.
2: Ja, we gaan het hebben over de fantastische wedstrijd uit bij RKC.
0: Oh.
2: En de bootcombi, want Leon is met de boot geweest. Die heeft daar vast wel iets over te vertellen. Inderdaad.
0: El Capitan, Don Leon.
2: Ja, inderdaad. Hoefkes eruit en Kruis erin.
1: Ja.
2: We hebben de eindbalans van speler in en speler uit. Oftewel, het transferwindow, dat ontbreekt hier trouwens.
1: Ja.
2: We hebben geen raam.
1: Dus oh, het is gedaan met de transfers.
2: Nee. Ja, wat moeten wij nu doen met de transferwindow?
0: We zitten hier in een soort, als je voor beschrijving, als je niet meekijkt, zou ik trouwens wel doen via bredenu.nl. Kun je meekijken.
2: Weet je het zeker?
0: Dan zie je hier een soort glazen kooi dat we in zitten, maar er zit geen raam in.
1: Een soort de bredenu newsroom. Ja. Achter,
0: de newsroom. We zitten vol bezet nu.
1: Ja. Flink aan de typemachine. Al de telegraal.
2: Ja, het ziet eruit als een soort vissenkom.
1: Ja.
0: Ja, maar dan zonder vissen.
2: Maar dan zonder vissen.
0: Dat zijn wij. Ja, wij zitten hier te vissen.
2: Dus ik neem volgende week een zaag mee. Oh. Niet om aan de poten van de trainer te gaan zagen.
0: Nu al?
2: Nee, die geeft geen kans. Nee, om een transferwindow in te zagen.
0: Ja. Maar ik denk dat hierachter, wij staan hier aan bij de airco. Ik denk dat daar een gebouw achter zit.
1: Of we schilderen er gewoon heen.
2: Ja. Dan moet je niet aan mij overlaten.
1: Sans vier jaar ervoor.
0: Ik mis het wel.
2: Ik mis de verbinding met buiten.
1: Gaat dat de facilitaire dienst even voor...
0: De facilitaire dienst hier in Oosterhout.
1: Goed hoor. Goed idee, Marcel.
2: En we hebben nog een grabbelton.
0: Oh, hebben we die ook?
2: Ja,
0: toch weer.
2: Oh, en we gaan vooruitkijken naar de kraker. Ja. De absolute topper.
0: Knaller.
2: De knaller van aanstaande vrijdag. Ja. Oftewel morgenavond 8:00 in het Radverlegstadion. Ja. Die wedstrijd tussen NAC en Jong Utrecht.
0: Jut.
1: Jutteketut.
0: Nou.
2: Hé, maar dat is een topper, jongen.
1: Hé, kraker elke week, hè?
2: Ja,
1: maar
2: dat
1: is toch een leuke divisie.
2: Hartstikke leuk, die kraker.
1: Voor één jaartje.
0: Voor één jaar.
2: Voor één jaartje is het leuk, want dan zie je weer alle clubs. Ja. Maar dan het jaar na, of het liefst het einde van het jaar gewoon promoveren. Ja. Hè? En dat gaan we ook doen, hè?
1: Ja, toch.
0: En je ziet weer allerlei stadions waar je denkt, nou, dan kom ik ook weer eens.
2: Ja.
0: Dat.
2: Ja. Ja. Nou. Alle de heerlijke kneuterigheid zie je weer om je heen en zo, dat soort dingen.
0: Dat is ook wel leuk, maar niet te lang.
2: Eén jaar. Één jaar. En daarna niet meer, hè?
0: Nee, nooit meer. Nou ja.
2: Nou, dat moet je bij NAC niet zeggen. Nee, dat klopt.
0: Jongens.
2: De wedstrijd.
0: Daar gaan we maar mee starten, hè?
1: Ja. Ja, niet al te lang maar, hè? Want,
0: nee.
2: Oh, god. Ja, ik heb er best wel veel over te zeggen, eigenlijk.
1: Ja, precies. Nou, want we hebben, om uit te leggen, we gaan het ook over die balans hebben. Die gaan we van de eindbalans van de spelerstransfer. Dat komt omdat we het vorige week natuurlijk eigenlijk niet over NAC hebben gehad.
2: Ja, dat is waar.
1: We hebben veel erin te proppen.
2: Nou, de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Ik moet positief beginnen, hè?
1: Uh-huh.
2: Een spandoek van Front.
1: Ja,
2: dat vond ik echt een geweldig spandoek.
1: Ja, dat zag er geweldig uit.
2: Ja, dat zag er echt goed uit. Er is voor mij heel veel uren ingestoken.
1: Ja, ontzettend veel. Daar moeten we het zeker over hebben. Dat was wel een prachtig doek.
2: Ja.
1: Ja, joh. Ik heb van dichtbij gezien hoe ze deze dingen hebben georganiseerd. En ik heb ook een verleden van het maken van enorme megadoeken. Maar ze zijn ons wel, mijn generatie wel aan het inhalen ook, wat het betreft
2: heel goed.
1: Kunstwerken. En daar ben ik heel blij mee. Echt waar.
2: En terecht.
1: Ziet er fantastisch uit. Echt prachtige details.
2: Ja, ze doen het echt goed.
1: Mooi ontwerp. En een goede timing. Prachtig ding.
2: Ja. Maar toen begon de wedstrijd.
1: Ja.
2: En toen...
1: Moesten
2: de spelers het doen. Bijna dezelfde opstelling als die wedstrijd ervoor. Alleen Valerius is natuurlijk vertrokken. En dan kwam Lucas er in de plaats.
1: Ja.
2: En onze grote vriend Briem was ook geblesseerd. En dat deed, Gladon ervan mee.
1: Ja.
2: Nou, de eerste 10 minuten waren niet om aan... Nou, niet de eerste 10 minuten. De eerste 20 minuten waren niet om aan te zien. En ik appte al richting de appgroep. Na 10 minuten, jongens, waar zitten we naar te kijken?
1: Yep.
2: Het voetbal was werkelijk dramatisch. Stilstaand, achteruit, tikkie terug, breed voetbal. Vreselijk. Vooral voetballen niet om te winnen, maar voetballen om niet te verliezen. Hmm. En dat is gewoon heel erg. Tot overmaat verramd kom je dan nog 1-0 achter door een eigen doelpunt. Dat is ook dramatisch. RKC had helemaal niks te vertellen. Je had al lang binnen 10 minuten met 3-0 voor moeten staan. Maar ja, dat lukte NAC niet. Eens en te meer is weer gebleken dat Hille geen linksback is. Wie moet je dan daar neerzetten? Ja, dat weet ik niet. Dat is de schuld van Peter Maas, want die heeft gewoon geen linksback aangetrokken.
0: Dus een vacature linksback.
2: Graag.
0: Ja. Ja, niet.
2: Ja, dat doelpunt was al zo knullig. Ja. Jongens. Nou, dan denk je van, we staan maar 1-0 achter. Dan denk je van, nou hebben we al alles gehad. Nou, dan gaat meneer Kruimel nog even in de fout. Die had al geel. En die maakt op de middenlijn, is hij gewoon te laat bij de sliding. En krijgt daarna weer geel. En terecht zijn tweede gele kaart, dus rood. En hem ook vertrekken, ja, dan loop je volgens mij achter de feiten aan. Leon?
1: Ja, dat is zo. Ja. Ik had de manier waarop was en ik van, oké. Soms knijp je er zo doorheen, dan lukt het wel. Maar het is, blijft een risico, zo'n Kruimel. Was dat het kantelpunt? Was het kantelpunt ook, hè?
2: Ja.
1: Hoewel je wel...
2: Het
1: blijft slechts 1-0. Was ik eigenlijk wel door verrast. En je ziet dat we later in de wedstrijd zelfs nog twee doelpunten weten te komen.
2: Ja.
1: En dat had zomaar anders kunnen gaan.
2: Maar het andere kantelpunt was dat hij in de rust 4 keer wisselde.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook altijd, dat denk ik ook. Ja, waarom ga je in godsnaam 4 man wisselen? 3 oké, maar 4...
2: Ja, en vervolgens, een ervan was onze grote vriend Khalidi.
0: Khalidi.
2: En die viel na 5 minuten weer geblesseerd uit. Ja. Dus die kwam erin en viel geblesseerd uit.
0: Mm-hmm.
2: Dan doe je het ook al niet goed. Vervolgens was het nog een wissel. Ja, dat doe je van Khalidi. Ja. Ja. En toen blesseerde onze grote vriend Nassau zich. Zijn schouder vloog uit de kom.
0: Yep. En dan liep ook al. Dan loopt hij weer. Die liep ook al niet helemaal fris.
2: Nee, en vervolgens had je dus geen wissels meer. Met als gevolg.
0: De blunder die Hibala ook ooit een keer had, volgens mij. Met 5. Dat hij ook een wissel te veel op gebruikt had al.
2: Maar dit is...
0: Dit is gewoon slecht, hè?
2: Ja, dit is gewoon slecht. Dit is gewoon niet over nagedacht.
0: Nee.
2: Ja. Dus Nassau die stond heel tijd te voetballen met zijn schouder uit te komen.
0: Ja.
2: Dat is ook best knap.
0: Dat is ook best wel moeilijk.
2: Want hij stond eigenlijk best gewoon goed te voetballen.
1: Ja.
2: Vond ik.
0: Ja, hij stond met die schouder los.
1: Scoort twee keer.
2: Ja. Ja. Er waren allemaal groepen van niet je schouder verliezen, maar...
0: Nee. Ja, verliezen. Maar, ja, is kloten, want Ding heeft ook dat probleem, hè, Kruimel, hè, met die schouders. En nou heeft hij dus blijkbaar... Dat is blijkbaar bij hem ook kwetsbaar. Ja,
1: ik had er weer zo'n zwakke plek horen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar dat heeft de ballen niet uit het doel te duiken.
2: Maar goed, dan kom je dus vlak naar rust met 2-0 achter. Ja. Dan denk je van, dan is het gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Vervolgens scoor je de 2-1.
1: Ja.
2: En zit je toch weer heel aardig in de wedstrijd. Yep. Had ik het gevoel.
1: Mm-hmm.
2: En dan, dan denk je van, wanneer komt die gelijkmaker nou? En dan wordt het vrij snel 3-1.
1: Yep.
2: Weer vrij snel gevolgd door 3-2. Door een schitterende vrije trap van onze grote vriend Nassau.
0: Yes.
2: Nassau moet ik zeggen, want ik kreeg op een flikker.
0: Nassau.
2: Ik zeg ze is Nassau.
1: Ja, jij hebt ooit afgesproken. Ik ga vanaf nu gewoon Nassau zeggen. Oh. Ik weet niet wat jullie van denken.
0: Nassau.
1: Het is legitiem. Je hebt
0: mag wel Marcel, vind ik.
2: Oh, dan is het Nassau, hè? Ja.
1: Ja,
2: en vervolgens word je in de laatste minuut weggecounterd en dan wordt het 4-2.
1: Ja.
2: Ja. Van de wissels die erin kwamen, vond ik die Messaoui, die vond ik wel aardig ballen. En die gaan we denk ik de komende tijd heel hard nodig hebben. Want we hebben dus geen Suntjes en geen Nassau. En dan heb je Messaoui heel hard nodig.
0: Allemaal lang niet, hè? Zeker Nassau is wel lang eruit.
2: Ja, Nassau, Duitsland, daar heb je gewoon te lang mee doorgevoetbald.
0: Ja, dus die is nou weer een paar weken, mag hij lekker niet meedoen. Of kan hij eigenlijk niet meedoen.
2: Dat is de prijs die je betaalt, hè?
0: Ja, lekker.
1: Ja, ja. Die nieuwe jongen, Messaoui.
0: Wieso?
1: Niet zoveel klinkers, hoor het ook weer. Ja, dat kon je wel gelijk zien van zo. Ja, die
2: zit
1: daar
2: op voetbal. Nee.
1: Die kent hem wel van.
2: Ik heb al horen mensen horen zeggen dat hij te goed is voor NAC.
1: Ja.
2: Dan ben je dan al vrij snel natuurlijk, maar...
0: Ja, nou... Kijk. Als je nou te slecht bent voor NAC, kom je dan mee sap?
2: Ja. Okay. Ja. Ja. Oh. Nee, maar die Messaoui is gewoon een goede voetballer.
0: Ja.
2: Die andere trouwens ook, die noemt hem eens? Die rechtsback.
1: De Boucherouille.
2: Ja, die.
0: Want hij liep een naam oefenen, hoor ik.
1: Hij moest even snel leven.
2: Want hij kwam er dus in en hij liep gelijk De eerste paar acties liep hij gelijk een paar tegenstanders voorbij. En gaf hij een goede voorzet. Dat heb ik van Leergussen nog nooit zien doen.
0: Nou, de laatste tijd in ieder geval niet.
2: Nee.
0: Volgens zijn blessure ging het iets beter, volgens mij, maar daarna nooit meer.
2: Dus ik denk dat die jongen wel aardig kan ballen.
1: Ja.
2: Ik heb hem alleen verdedigend, weet ik niet hoe dat hij is.
0: Ja.
2: Maar je moet gewoon zorgen dat hij lekker aanvalt. Huppatee.
0: Ja.
2: En dat die jongen de bal voor de goal slingert.
0: Ja. Dat. Dat is toch fijn dat we ook wel denken, hey, dus je hebt ook een paar aanknopingspunten kunnen vinden in deze dramatische pot.
2: Dat systeem wat NAC heeft, of wat NAC voetbalt, daar zijn backs heel belangrijk in.
0: Mm-hmm.
2: Die rechtsback is nou wel goed opgelost, maar alleen de linksback nog niet, hè?
0: Nee.
2: Dus want heel kan dat niet.
0: Maar dat lossen we dus ook niet meer op.
2: Ja, misschien met Brouwers, die jeugdspeler.
0: Oh ja, dat zou je ook nog kunnen doen. Maar die is nog wel jong, hè?
1: Ja, ik denk
0: kun je
1: dat,
0: niet
1: ja.
0: helemaal permanent opstellen.
2: Nee, dat ben ik mee eens, hoor.
1: Zal heel vrijdagavond niet gewoon al centraal staan?
2: Dat zou zomaar kunnen, want Jan van den Berg was weer niet een van de betere.
0: Nee, daar hadden we het ook alweer over de auto hier naartoe.
1: Omdat Grijmel er niet is, hè?
2: Ook dat. Oh ja.
0: Vooral dat. Ja, vooral dat. Ja. Maar Jan, wat is er met Jan?
2: Oldroep Jensen.
0: Ja, die schuift weer naar achteren.
2: Ja, juist.
0: Ja, maar met Jan. Maar Jan is ook echt... Ik weet niet, in Japan is er iets gebeurd met Jan.
2: Jan heeft er wel eten of stokjes
1: zo.
2: Op.
1: Ja, Jan heeft gewoon heel eventjes niet meer gespeeld. Hij wordt misschien ook... Er wordt ook net iets meer anders van hem verwacht dan... Dan wat in zijn vorige periode bij NAC. Maar ik denk dat Rick Kruijs daar wel een goed beeld op heeft. Want die heeft daar zelf in zijn interview met Ben Stem ook wat dingetjes over laten vallen. Hoe dat tegenaan kijkt. Dus wie weet komt Jan van den Berg ook iets beter in zijn kracht na deze trainerswissel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat hij weer meer vertrouwen krijgt, wat fitter wordt. En hij is ook vader geworden. Hè?
1: Ja.
0: Hoorde ik dat hij het weer wat een beetje heeft drukken.
2: Dus zou de druk maar luisteren.
0: Moet allemaal papa ook al meedoen.
2: Ja. Ik vond overigens dingen niet goed. Gladon, goeiedag zeg.
1: Okay.
0: Ja, die mist dingen, die mist zijn maatje.
2: Ja, die mist zijn maatje, dat is wel duidelijk, ja.
0: Okay. Maar dan is hij man... Ja,
2: maar zonder zijn maatje is dit gewoon...
0: Is maar matig.
2: Is het maar heel matig en voegt het weinig tot niks toe.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, het was over het algemeen gewoon kut.
2: Nogal. Leon, vertel eens iets over de boot.
0: Ja, dat wou ik ook
1: de boot was weer...
0: Hoe was de sfeer eromheen, zeg maar?
1: Want ja, de sfeer was
0: altijd wel fijn natuurlijk.
1: Nou, de sfeertje was top, wat ik zeg. En dat was nogmaals te bewezen. Nou, het is allemaal goed gegaan, hè, maar het is stik leutig. En ook heel veel nieuwe supporters die dit er voor het eerst hebben gedaan, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dan denk ik van, word ik nou zo oud? Dat was nou echt zo lang geleden. Ja, het was 11 jaar geleden. Dat
0: is het zo lang geleden al?
1: Ja. Dat ik naast vrienden sta en die me vertellen. Ja, dat is de eerste keer dat ik ben. God, wat domme.
0: Ja, toen waren die mannen 11 of 10.
1: Ja,
0: en dan mogen ze mee.
1: We mochten nog niet drinken en zo. En
0: dat nou wel.
1: Dan heb je de boot ook weinig te zoeken inderdaad.
0: Ja.
1: Dus maar die hebben een dik feest gehad. 200 man op die boot. En,
0: de Zilvermeeuw was het weer.
1: De Zilvermeeuw, nubbeltje 2. Volgens mij hebben die ook weer een hele goede reis gehad. Het zijn natuurlijk ook allemaal nakkers die dat allemaal mogelijk maken. Compliment aan NAC, want deze keer hebben zij het zelf gewoon gezeten. Normaal gesproken is het dan de brede loco's met die daar de vergunninghouder zijn, zeg maar, zoals ik het zo zou zeggen. Deze keer heeft NAC het in zijn geheel op zich genomen met hulp met wat supportersgeleningen en hulp. Een uitgebreid SLO-team die dat voor elkaar krijgt. En was picobello gereden. Ik kan er eigenlijk weinig op aanmerken ook.
0: Mm-hmm.
1: En in ieder geval ervoor gezorgd dat iedereen zich op het feestje kan concentreren. Dus dat was een toppertje. Allemaal goed aangekomen. Maar wat ik wou zeggen, het duurt altijd net lang genoeg. Het moet niet langer dan 3,5 uur duren. Zeg maar.
0: Want dan ben je ook wel klaar, zeg maar, qua bieren.
1: Dat is net dat op het rijtje van dat het allemaal onderhandelbaar is.
2: Ik heb er weer een paar zien aankomen waarvan ik dacht, die gaan de wedstrijd niet zien.
0: Die ging je niet overboord net, zeg maar.
1: Moet niet uitstappen, de kade is pas daar, weet je wel.
2: Ja.
1: Nee, was alle rondom mee was top geregeld. En eigenlijk moeten we altijd een beetje opletten met dat organiseren van dat soort geintjes. Want hoe groter de voorpret, hoe kutter de wedstrijd.
2: Ja,
1: hè?
2: Dat klopt.
0: Meestal, hè?
1: Ja, meestal altijd.
2: Altijd.
0: Bijna altijd die Waalwijk-dingen. Vroeger was er wel ooit de fietscombi en we hadden ook een paar keer die bootcombi. En altijd verloren we, hè?
1: Ik kan me dat niet herinneren. Ik kan me überhaupt nog weinig van herinneren. Maar dat we ooit echt daar winnend hebben afgesloten.
0: Nou, maar dat was zonder allerlei combis. Dan waren we wel een keer winnend met 0-4 of zo een keer ooit.
1: Precies, en dan hadden we een keer niet met een boot geweest, ja.
0: Nee.
1: Ja, dus we moeten dan maar eens eventjes heroverwegen.
0: Ja, volgend jaar weer
1: als we een kampioen willen worden. Dan moeten we er eventjes wat voor laten.
0: Maar het was wel
2: De kastjes van Jan Boeren terug.
1: Ja, of de trainer ontslaan.
2: Nou, dat kun je ook doen.
0: Wat een goed
2: doeltje. Hij maakt een vuurtje. Ja.
1: 22 minuten onderweg. We kunnen het er eindelijk over hebben.
2: Yeah.
0: Nou, was het verrassend, Marcel, wat jou betreft?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nou, volgende
2: onderwerp. Nee, luister. Tuurlijk, Peter Maas had een paar dagen eerder in een van de wazige podcast. Podcast.
0: Welke wazige podcast?
2: Ja, dat weet ik al niet meer.
0: Die van hunzelf?
1: Ja, de Only Way is Up.
0: Die is van hun.
2: Was nog het volste vertrouwen uitgesproken in de Karel Hoefkes. Ja. En we gaan het ermee doen. En 5 dagen later flikken ze hem buiten.
0: Ja, maar ja, dan weet je toch van tevoren dan al. Als maar dat is te roepen in hun eigen medium.
2: Dat is niet goed, maar wat roep je dan?
0: Ja, maar je weet in de voetballerij, we roepen ze dat. En dan weet je meestal van nou, dat borrelt iets.
2: Ja, maar dan weet je dat het niet goed is.
0: Nee, maar ik dacht eigenlijk ook dat we nog niet afgelopen keer afscheid zouden nemen. Ik denk, als het nou morgen misgaat, dan op puntverlies of verliezen, dan gaat hij eruit. Maar hij ging er dus maandag al uit.
2: Ja, nou, het volgende fenomeen doet zich dus voor. Ja. Je bent dus gedegradeerd met Karel Hoefkes. En na 5 weken ga je in het nieuwe seizoen ontslaan.
0: Best snel, ja.
2: Ja, en dan haal je een nieuwe trainer.
0: Ja.
2: En die is gedegradeerd met een andere club.
1: Ja, elke trainer degradeert wel eens.
2: Nou, niet elke trainer, hoor.
1: Nee, niet elkmaal. Nee, want zoveel clubs kunnen ze niet altijd.
2: Nee, dat bedoel ik. Nee. Dus je stuurt een trainer weg die gedegradeerd is. En je haalt een nieuwe trainer die ook gedegradeerd is.
0: Nou, dat is
1: een succes. Wel. Hij is ook wel eens een keertje gepromoveerd, hè?
0: Ja, twee keer, hè?
2: Zelfs de Karel nooit, nee, dat klopt.
1: De Karel, nee. Die is,
0: de Karel niet.
2: Nee.
1: Ze hebben ook nog niet zo heel...
2: Nee, ik vind... Kijk, ik geef Kruis, geef ik gewoon volledig de kans. Die jongen moet je gewoon lekker laten trainen.
0: Ja, het beeld van hem is dat hij een frisse trainer is. Een jonge, frisse trainer die vooruit wil voetballen. Ja, dat is gewoon het beeld.
2: Ja, dat is niet zo moeilijk, hè? Onder en na Karel Hoefkes en vooruit wil voetballen. Goeiedag, zeg. Nee. Maar ik had graag de lat wat hoger gelegd.
0: Ja,
2: maar als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja. Ja. Maar wie had jij gewild dan?
2: Alfred Schreuder.
0: Uh-huh.
1: Ja. Okay. We hebben het allemaal over trainers. Maar, Ja, nee, maar ik wou het nog even een beetje over Hoefkes hebben. Want we stappen nou heel erg over hem heen. Maar er zullen heel veel mensen zeggen, want het is anderhalf jaar te laat.
2: Ja.
1: Of minimaal een half jaar te laat. Hè?
2: Eens.
1: Er was een. We hebben vele breekmomenten gehad. Dat je denkt van. Ja. Oh, jongens, dit gaat niet goed. Dit gaat hij niet meer rechttrekken. Of werkt alleen maar slechte beslissingen en slechte keuzes. Werken nog slechtere prestaties verder in de hand. En dat was bijvoorbeeld het Telstar-moment. Hè? Thuis zonder aanvallers beginnen en weet ik veel wat. En de breuk met het hele Sydney-verhaal. Noem maar op. Een groot fiasco. Een hele optelsom van slechte beslissingen. Die niet allemaal aan hem te wijten waren. Maar ja, als wij het voor het zeggen hadden, dan hadden we toch wel minimaal een aanvaller erin gezet. Maar dat gaf ook wel aan van, joh, er is iets gaande. Hij voelt iets in één keer compleet niet meer aan. Daar waar wij in het eerste half jaar juist het gevoel hadden. Hè, van het eerste seizoen dat hij met NAC trainde. Van, joh, zo, dit is er eentje die snapt wat we bedoelen. En die voelt wel goed aan wat de supporters hier willen. Hij spreekt het goed uit op de juiste manier aan. Van, ja, de termen die we graag horen. En het kwam ook gemeend over, zeg maar. Hè, oprecht over. Hey, zo, die kunnen wel een boodschap sturen. Maar er is ergens op een gegeven moment gaandeweg het seizoen, toen het wat tegenvallende prestaties waren, begon hij zich ook daar een beetje voor af te schermen. En ontstond er een beetje wat onbegrip tussen supporters en Hoefkes. En dat zal hem ongetwijfeld zelf ook teleurgesteld hebben, dat hij die klik op een gegeven moment kwijt was. We snapten op een gegeven moment echt niet meer wat hij aan het doen was. Normaal gesproken konden we op vertrouwen. Oké, hij heeft weer een of andere tovertruc in zijn mouw zitten die wij niet snappen. Maar hij levert wel.
0: Ja, als je dan resultaat levert, denk je, nou, dat is briljant.
1: Precies.
0: Alleen dat gebeurde nooit.
1: En zijn spelers spraken het ook uit van, joh, ja, dat is fantastisch. En we geloven in zijn strijdplan. En het klopt.
0: Ja, dat wel, hè.
1: En
0: ja,
1: het klopt ook. En als het niet lukt, dan trokken de spelers dat zichzelf ook aan. Want ze wisten ook van, ja, het is niet gelukt omdat wij daar op bepaalde facetten zelf gefaald hebben. Wij hebben gewoon dat strijdplan op een paar key points niet goed uitgevoerd. En anders was het wel gelukt. Dus ze namen zelfs ook de trainer ook in bescherming. Maar dat...
2: Ja, dat vond ik het grote bezwaar van Karel Hoefkes. Hij keek niet in de spiegel.
1: Niet naar de buitenwereld, nee.
2: Dat bedoel ik.
1: Niet op tijd en vaak te laat of niet goed genoeg. Maar ik snap ook wel dat een trainer voor zijn eigen aanzien naar buiten toe en voor een groep en waar dan ook niet het achterste van zijn tong laat zien. En daar niet echt open en bloot alle schuld bekend om in ieder geval nog te kunnen functioneren en dingen nog recht te trekken.
2: Ja, alle schuld snap bekend, ik wel. Maar er zit ook nog iets voor, hè? Op zijn minst kritisch naar jezelf kijken.
1: Nou, precies, laten blijken dat je bewust bent van dat dingen niet goed zijn gegaan. Ja. En dat je laat blijken dat je weet waar het zit en dat je weet wat je eraan kunt doen. Daar zat er ook wel wat hiaten. En dat zat niet alleen bij, zeker niet alleen bij Hoefkes. Dat zit nog steeds ook bij, bij Peter Maas. Waar ik, daar hebben we ook wel vaak genoeg over gehad.
2: Ja, die is bij mij ook door het ijs gezakt.
1: Dat je denkt van ja, maar dat is ook wel symptomatisch voor hoe zeg maar de hele NAC-leiding op een gegeven moment werkt. Hè. We hebben het vaak over de cocon, de bubbel. Waarin ze zich heel erg defensief opstellen, zonder dat ze het denk misschien zelf doorhebben. Nou, maar ook heel defensief, heel veel bedreigingen zien. En we hebben gelijk, we moeten project 2030 volhouden.
2: Project 2030.
0: Maar dat is ook wel apart, hè? Want als, jij zo jezelf afschermt van de buitenwereld in feite, ook van je eigen achterban, en dan ze eigenlijk bijna noemt dat ze dom zijn. Allemaal ook. Nou, dat hebben ze niet letterlijk gezegd, maar dat bedoelden ze bijna wel. Nou, denk, jongens,
1: ik
0: dat
1: vind
0: kan
1: het goed dat je dat
0: niet,
1: zegt, want ik heb Peter Maas is echt een toffe gast en daar kan je goed mee praten. En, maar in dit functioneren denk ik van, joh, ik heb die podcast van, de laatste twee weken, een record, twee in een week. Maar er werden de vragen beantwoord. Ik denk dat die van vorige week was. Er was even een terugbeschouwing op de transfer deadline. Er komen wat vragen. Die worden goed vertaald door Damien Polane. Deed hij heel goed. Hij vat ook echt samen van, een hele ingewikkelde vraag. Dat kwam, was goed geformuleerd. Dat was een vraag die ons heel erg bezig hield. Van, over de polyvalente, multi-inzetbare speler. En werk je dan ook niet aan dat ze op heel veel plekken komen te staan, wat niet hun favoriete plek is, noem maar op. Een hele, hele goed uitgedachte vraag. Mm-hmm. En dat hij daar heel minachtend op reageerde. Ik denk dat hij dat zelf niet eens door had. Minachtend op te reageren door te zeggen van, joh, ja, dat is leuk. Dat lijkt op een ChatGPT uitgewerkte vraag, zeg maar. Hè? Alsof een supporter dat soort goede vragen niet kan stellen. Mm-hmm. Van, joh, het zal wel door een AI-programma zijn bedacht, zo'n praat. Ik denk van, toch niet nodig?
2: Nee, gedraag je nou eens niet alsof je het voetbal hebt uitgevonden.
1: Ja, want dat je bedrijf van dat mensen bijna net zo van, dan gaan we die bij het scoutingsapparaat halen. Zo heen. Ja. Die heeft er zo heel verstand van.
0: Maar
1: zo.
0: Ze beetje maken het veel te ingewikkeld.
1: Dat hoeft toch niet, jongen. Nee,
0: omdat ze het ook veel te ingewikkeld maken. Ook weer, het is geen, hoe noem je dat, het is geen Einstein sterrenkunde nieuwe planeet ontdekken. Ja. Het is wel gewoon voetbal. Hè?
1: Maar alles maar ook wel afgooien alsof het de waan van de dag is. Wij zitten al echt al anderhalf jaar echt op onze handjes en tandjes op elkaar. Okay. Wij willen best wel eens een keertje meegaan door ons even anderhalf jaar koest te houden. Door niet al te hard te klagen en allemaal consequenties lukraak te eisen van, het is een wedstrijdje niet gelukt, dan moet alles eruit. Nee, we hebben anderhalf jaar, hè. We zitten
2: best
1: anderhalf
2: wel lang,
1: jaar aan te kijken.
2: Ja, dat roep ik al heel lang, hè.
1: En dat we... Dat het, jongens.
2: Het is niet zo dat wij het hoofd van de trainer eisen na 2-3 wedstrijden.
0: Het is helemaal niet.
2: Nee, het is gewoon anderhalf jaar, wat jij zegt.
1: Dan is de waan van anderhalf jaar. Dan vind ik dat best netjes. Maar,
2: dat vind ik heel knap.
0: Marcel, jij zei in januari, en ik kom daar iedere keer op terug, we gaan degraderen, dan gaan we niet meer rechtbreien. Ik was toen niet met jou eens, maar je hebt wel gelijk.
2: Dat hoef ik helemaal niet.
0: Maar
2: ik vind het al erg nu dat gebeurd is.
0: En we zouden het zeggen nu eigenlijk, van toen had je ook trainer moeten wisselen.
2: Ja.
0: In de winter, dus rond kerst is net daarna met ook met
2: Sabine, in december met wat Leon met zijn
1: Telstar.
2: Telstar was het moment
0: kerst, dat was het toen.
1: Ja, en ik ben er ook ingetrapt, hoor. Ik was ook zo voornemens van, moet je dan dat doen? Ja. Ik zie ook wel. Omdat je ook ziet waar het aan ligt en dat het ook niet alleen aan Hoefkes lag. Het lag op dat moment aan heel veel rare, smerige politieke spelletjes. Alles wat we al een keer besproken hebben met de vernooringjes en alle rare krachtvelden, waardoor bijvoorbeeld ook dat ik op dat moment dacht, zo'n Peter Maas komt ook niet in zijn kracht. En Hoefkes kan er... Ik van, Hoefkes, je bent toch ook wel je bent die grote stoere kerel die toch... Ik mag toch wel verwachten dat je intern zo vaak op de tafel slaat om
0: dat
1: te krijgen.
0: Dus niet.
1: Dat je doet. Of ben je sowieso te mieden on-Nederland, zeg maar. Want dat is, hij is natuurlijk heel bescheiden Vlaams. Misschien is dat de karaktertrek van, ik ga daar mijn baas van alles verwijten. Van, joh, je levert mij de middelen niet en noem maar op. En maak je me nou? Ik ben wel benieuwd naar die dynamiek.
0: Zo komt hij niet over, maar misschien is hij dat wel. Hè? En hij raakt ook in paniek, hè, denk ik. Want hij had niet voor niks op een gegeven moment dat hij naar het ziekenhuis moet. Denk ik, jongens, het gaat niet helemaal lekker met hem. Ja. Dat gun je niemand, hè. Maar dat is voor mij gewoon stress, hè.
1: Ja.
0: Dat zit zo hoog bij hem, die druk.
1: Wel,
0: dat voelt hij wel. Ik zou overwegen zelf de handdoek een keer te gooien dan in de zomer. En ik van, ik stop ermee. Want
2: die neiging heb je wel,
0: Dat zou je dan toch ook kunnen bespreken. Van, jongens, ik krijg het hier niet aan de praat. Maar dat heeft hij niet gedaan.
1: Ja. Nou ja, en,
0: Nu is het zo.
1: NAC heeft hem zelf ook die kans niet, want ze wilden hem koste wat kost gewoon niet naar Leuven laten gaan.
0: Ja, Leuven verhaal, ja. Hadden ze ook kunnen doen.
1: Want in hun eigen bubbeltje waren ze van overtuigd van dan als wij hem laten gaan. Ja. Ik geen idee wat er in die kopjes rondging.
0: Nee, ik snap het ook niet.
1: Er was iets wat hen in ieder geval aan vasthield. We moeten aan deze personen, als we hem te makkelijk laten gaan, dan geven we dan toe dat we een verkeerde keuze inschatting hebben gemaakt. Noem maar op. En,
0: ja, maar dat kan hè, na 2 jaar. Hè?
1: Ik snap dat
2: niet. Ja, dan doemt het beeld van spelers, trainerskerk of...
1: kon dan met gezichtsverlies dan vanaf. Ja. En dan konden wij gewoon opnieuw beginnen.
0: Kun je gewoon
1: Rick Kruijs stond al klaar.
0: Die kon meteen
2: het was, een heel mooi natuurlijk moment.
1: Ja, dat had iedereen normaal gevonden.
0: En die had gewoon een voorbereiding kunnen doen.
1: Dan hadden we met z'n allen minder chagrijnige zomer gehad. Want we hebben een hoop chagrijn gehad.
2: Zo.
0: Ja, ik heb er mijn gezin in.
1: Ze hebben het zelf gecreëerd. Ja.
2: En heel die voorbereiding, daar zeg jij nu, die kun je gewoon weggooien. Hè?
1: Ja.
0: Heb je niks aan.
2: Heb je dus niks aan gehad? Helemaal niks.
1: Ja.
0: Nou, ik ben eigenlijk trouwens al voor sowieso korte voorbereiding. Hoor, want ook, het schiet toch allemaal niet op meestal. Er zitten vaak heel veel dingen in waar je denkt, moet dat allemaal nou weer? Het is een soort reclame voor je club. Vind je van niet?
2: Ook.
0: Het duurt 6 weken, hè?
2: Ja.
0: Meestal.
1: Ja. Echt heel
0: ik vind het wel lang, hoor.
1: Maar nee, maar het zijn beslissingen gemaakt waar we het steeds over hebben. Over het kokonnetje waar ze in zitten. Wat ze zelf misschien niet eens doorhebben. Want maar je ziet het in alle dingen terug. Hè, hoe wij reageren op hun. Hoe zij dan minachtend op onze de supporters reageren. Als wij een goede vraag stellen. Een kritische vraag.
0: Je komt er nou een keer een goede vraag binnen.
1: Mooi minachtend terug. Maar ook heel erg. Er zit ook heel veel naar tsunaaien. Er zit er heel veel. Ja, achterdocht en andere krachtvelden rondom NAC is er in één keer een hele paranoia bij ze toegeslagen. Dat ze niemand vertrouwen behalve elkaar. En dan krijg je hele rare beslissingen dat ze heel erg star en volhardend ergens naartoe gaan. En Remco, ik vind hem echt een fantastische vent. En kan goed babbelen. En op heel veel facetten kan het. Is het een goed visitekaartje voor de club. Want dan komt er echt verbaal goed uit. En een nette vent. Maar joh, ik hoor dat project 2030 steeds als een soort stopwoordje.
0: Dat hoor ik
1: maar ik denk
0: heel
1: ook
0: vaak.
1: Echt dat hij in de veronderstelling is dat elke supporter thuis in de woonkamer project 2030 op zijn muur
0: ziet.
1: Op zijn muur heeft geschilderd, dat we daar helemaal mee bezig zijn. Maar niemand weet waar het over gaat.
2: Nee.
1: Daar is niemand mee bezig.
0: Nee.
1: Dus daar heb ik een paar maanden geleden ook gezegd, joh, schrijf dat nou eens gewoon in het stadion op de muur.
0: Ja, maar je kunt gewoon een soort plaat
1: elke
0: van
1: week
0: maken.
1: Horen, oh, project 30. Ja, daar gaan we naartoe werken. Oh, dat doe ik allemaal. Want dat is dit en dat en dat en dat. Dat ziet er dan zo uit. Dan is iedereen na 5 minuten alweer vergeten wat het over gaat. Dan zijn ze helemaal zelf op. Ja, dat is een leuk werktitel voor in een sponsorbrochure misschien. Maar dat doet de sport.
0: Is het niet een soort beleidsstuk wat je dan in de la schuift, zeg maar?
1: Ja?
0: Dat blijft ergens liggen van...
1: Ja, dat is dat mapje wat bij hun op tafel op het bureau ligt. Ja. Maar dat weten wij.
0: Wordt niet gedeeld.
2: Dus de opdracht voor zondag. Zondag is het open dag.
0: Ja. Oh ja.
2: Kom allemaal.
0: Ja, komt allen.
2: Komt allen. Ja. En
0: waar zal die de springkussen?
2: Nee. Prik de bubbel van Remco. Waar Remco legt.
0: Oh, is dat een...
1: Nou, we zetten een sinaasappel kistje en een microfoon daar neer. Ja. Dan kan Remco daar heel zijn verhaal, heel zijn project 30 eventjes voorlezen.
2: Ja. En prik die bubbel lek.
0: Ja. Ja. Maar niet Marcel springkussen.
2: Nou, die mag ook lekker. Ja, die mag ook lekker prikken. Die is toch niet van mij? Dus, nee. Grapje. Dames en heren, dat was een grapje.
1: Ook niet op Marcel springen.
2: Nee,
0: dat kan ook niet.
2: Wel niet doen.
1: Anders betalen, dat kan ook. Nee.
0: Ja, nou jongens.
1: Open dag. Gaan we het straks over hebben.
0: Ja.
1: We hebben leuke dingetjes, Marcel. Ja.
2: Maar
0: even de hoekjes. Nou ja, dat is... En terwijl Karel is wel een goede kerel.
1: Ja, het is
0: allemaal geen probleem.
1: Het is een geweldige vent. Echt een prachtig boegbeeld voor een club. Paste echt. Wordt echt voor elkaar gemaakt. Jammer dat het op die manier zo... Het had veel beter op een andere manier afgeleid van elkaar kunnen nemen. Met allebei zonder gezichtsverlies. En zonder dat het geld kost. Want nou hadden we nog een paar centen eraan over kunnen houden. En, bij Leuven. En ook zoiets. Nou ja, dat kan Joost Blauwe denk ik beter vertellen dan wij. Want het is wat hij ook heeft gedaan. Maar de Peter Maas... Je houdt dan ook vol in die laatste podcast dat ze echt met een schijntje... dat Leuven met dat laatste bot schijnbaar met een schijntje is gekomen. Wat overeenkomt met een nakke maandsalaris. Maar Peter, vergeet dan ook dat men dat ook zelf aan de technische directeur van Leuven kan vragen van joh, hoe zit het nou werkelijk dan? Dat er toch iets anders zit. Maar goed, dat zijn allemaal inmiddels dingen die achter de rug liggen.
2: Ja, maar goed, dan levert het geld op en nu kost het
1: en
2: geld.
1: En nu kost het geld.
2: En ik stel voor dat Peter Maas dat zijn eigen portemonnee betaalt. Ja, dus hoe dom kun je zijn?
1: Kost de club allemaal.
2: Hoe kortzichtig, hoe dom. Jongen, ja. Ik maak me daar weer kwaad om. Dat is echt vreselijk. Ja, Peter Maas, die komt toch niet meer geloofwaardig over? Die man kun je toch niet meer serieus nemen? Dat kan toch niet?
1: Geloofwaardigheid, ja.
2: Ja.
1: Ja, dus, maar dus soms denk ik, het woord het belang van NAC is, wordt allemaal hooggeschreven en noem maar op. En dan is het echt het stopwoordje.
0: Oh ja.
1: Maar we moeten dus even af en toe eens kritisch kijken of dat het... waar begint dat en houdt dat op? En waar begint het van... iedereen moet maar in het zadel blijven bij NAC.
0: Maar dan was het weer van vroeger moest iedereen meteen uit het zadel. En nu behouden we iedereen krankzinnig in het zadel.
1: Ja, precies. En nou, we moeten afrekencultuur moeten we van af.
0: Ja,
1: maar dat is het niet. Het is gewoon, joh, op een gegeven moment moeten we... Wij zijn geen NAC omdat mensen een baantje moeten hebben.
2: Wij zijn NAC omdat we
1: sportief succes willen hebben. Juist. Noem maar op. Dat is het uitgangspunt.
0: Dan zijn we nou wel een keer weer aan
1: het
0: toe.
1: En als er van iemand zit, van jongens, dit fout op fout op fout en noem maar op. En jullie hebben het niet helemaal zuiver meer. En er zijn nu personen waarvan wij denken dat die het beter kunnen uitvoeren richting dat doel. Want dat is het belangrijkste.
0: Ja.
1: En het doel is niet dat iemand op een baantje moet blijven zitten.
0: Ja.
1: Om maar aan een baantje te zitten.
0: Ja.
1: Nee, dan is dat is het belang van NAC. Denk dan aan het belang van NAC. Doe dat eens eventjes scherp. Evalueren.
0: Ja.
1: En soms heeft dat consequenties. En dat is niet van dat is niet plat afrekencultuur. Van nee, dat is met het doel, we willen verder.
2: We willen beter omhoog. Worden. Beter worden.
1: Ja, verbeteren.
0: Ja. Beter. Nou, in ieder geval, beter is nog niet klaar, zeg maar. Qua Peter Maas. Het is nog niet klaar hoe dat allemaal uit gaat pakken. Hè, met Peter Maas de komende tijd. Want er borrelen natuurlijk wat dingen bij de supporters daar ook in.
1: Ja.
0: Om vertrouwen op zeggen, dat soort zaken. Maar ja, hoe je daar nou mee om moet gaan, weet ik ook niet zo goed.
1: Nou ja, daar staat dan ook niet iedereen achter. Dat snap
0: ik. Dat is een dubbel gevoel bij mij ook wel, hoor.
1: Het wordt ook afgedaan van, dat zijn allemaal mensen die allemaal heel primair reageren, maar die weten
2: niet. Het wordt ook afgedaan door sommige mensen van, dat zijn geen NAC-supporters.
0: Ja. Dat is ook
1: En die luisteren alleen maar naar de media.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Vreselijk.
0: Zijn wij dat dan? De media?
1: Nee, als
2: dan ik wil geen media zijn.
0: Andere media.
1: We zijn de taal van de tribune.
0: Oh, ja, inderdaad. We hebben wel een medium, maar we zijn wel de taal van de tribune.
2: Bij ons hoor je gewoon, godverdomme.
0: Nou, wacht even. Dan moeten we van de zender dadelijk niet te veel vloeken. Nog één keer, hè, een bond van vloekenbelt al.
1: Als je nooit bij NAC mee geweest, heb je nooit leren vloeken.
2: Zo is dat.
0: Zo is het.
2: Legendarische money.
0: Nee, maar ook daar zit wel weer een middenweg in. Hè. Dus dat is iets voor te zeggen. We zeggen het vertrouwen in op Peter Maas, het aantal groepen die dat dus doen. Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar inderdaad... Het is niet meteen het ene slecht en het andere goed. Hè? Zo is het ook niet helemaal. Hè? Het is altijd gevaarlijk als supporter om op beleidsstoelen te gaan zitten. Maar als het zo lang fout gaat. Want je kunt niet inderdaad naar één wedstrijd roepen. Dat.
2: Nee, maar dat doen ze ook niet. Dat doen ze ook niet. Nee. Ik snap het heel goed. Want Peter Maas heeft nou eenmaal met het aanstellen van een nieuwe trainer. Heeft hij nou niet de gelukkigste keuzes gemaakt. Laat ik het zo zeggen.
0: In de vorige keren.
2: Ja, in de vorige keren. Ja. Daar is hij niet zo goed in. Ik wil niet zeggen over dat Rick Kruijs een heel slechte keuze is. Hè?
0: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Ik had graag de lat wel hoger zien liggen, maar goed.
0: Ja. Moet ook haalbaar zijn, hè?
2: Dat moet ook haalbaar zijn, inderdaad.
1: Ja, oké. Okay. Maar laten we het eens over Rick Kruijs hebben. Okay, dat was, het is logisch dat hij het is geworden. Het is ook logisch dat het heel snel is gegaan. We hadden wel een beetje ons idee van hè, er ging wat de theorie rond. Van omdat het niet rijmde met de uitspraak in de podcast van de donderdag ervoor.
2: Ja.
1: Van een keer was het 100% vertrouwen of whatever. Het was gewoon veel vertrouwen en hij gaat het doen. En 3 dagen later en is er alweer volle bak geëvalueerd met de RVC, zoals ze het dan zelf zeggen. Wij kregen eigenlijk met z'n allen een beetje een indruk van hij is om basis van die uitspraken die hij 3 dagen eerder deed.
0: Mm-hmm.
1: Lijkt hij te zijn overroeld door de RVC, dat het niet zijn eigen keuze is.
0: Mm-hmm.
1: En dat hij juist weer alle krachtsvelden in de club voor wilde zijn. Hè, want als elkaar vrolijk alweer een half uur met Alfred Schreuder aan de telefoon hangt en dat wil hij dan voor zijn, noem maar op. En zo snel mogelijk zijn eigen keuze maar doorheen draaien. En pak zijn mandaat die hij denkt te hebben.
0: Ja.
1: Ik mag een trainer aanstellen. Daar heb ik de tekenbevoegdheid voor. Huppatee. Binnen een dag is
0: de trainer geregeld.
1: Ligt de vorige topkandidaat. Want daar was al 80% mee alles mee doorgenomen. Dus daar heel dat sollicitatietraject, daar hoeven ze al niet eens mee te doen. Alleen maar een belletje van, ben je nog beschikbaar?
0: Nou, teken hier bij Kruijs.
1: Kom maar gauw de krabbeltje zetten, dat er weer iets anders tussen komt. daar komt een beetje op neer. Dan kun je woensdag aan de gang en dan kunnen we lekker door. En dan kunnen we weer goed nieuws melden.
2: Ja.
1: Dan kunnen we weer doorslagvaardigheid een beetje uitstralen. Hè? En dat het dan weer op basis was van een ego is gekrenkt. En die moet dan vanuit zijn ego snel zijn. Misschien wellicht niet goed, niet al te best doordacht plan doordrukken. Want misschien waren er op dat moment betere kandidaten, hè? Zoals jij dat noemt. Ik denk dat Rick Kruijs wel echt een goede kandidaat is.
2: Oh ja, daar ben ik wel mee eens.
1: Dat, buiten kaaf, daar wil ik niks aan afdoen.
2: Klopt.
1: Maar het proces, zeg maar. Ja, dat is het. Even zo tegen het licht houden.
2: Kijken. Er is op dat moment helemaal niet gekeken of er nog andere betere trainers waren. Ja. Er is helemaal niet naar gekeken. Daar geloof ik helemaal niks van.
1: Ik denk dat ze zullen zeggen van ja, het was belangrijker. Mm-hmm. Wellicht was dat zo, maar het is dan belangrijker dat we zo snel mogelijk goed voorbereid aan de volgende wedstrijd bezig zijn. En dat we hebben al het voordeel dat we een partij hadden waar we het al helemaal grandioos aan uit waren. En al tot de conclusie waren gekomen dat die vrij moeite direct inpasbaar is in, ja, het, in het team, in de technische staf.
0: Ja.
1: Vanwege een dinsdag bijvoorbeeld. Mm-hmm. Met name, denk ik. Dat prevaleerde boven het toch nog verder doortastende zoeken van, hey, Arne Slot, je hebt 5 jaar geleden wat gezegd. Wat is dat nog waard? Alfred Schreuder, hoe zit jij er momenteel in?
2: Op zijn minst even praten met die mensen.
1: Die zou zo gezegd kunnen hebben, joh, salaris is geen issue, ik ben beschikbaar.
0: Ik zie doe nog even een jaar.
2: Misschien als Slot gezegd, ik doe een jaar. Ik breng jullie terug naar de Eredivisie en daarna is het weer toeledo.
0: Want hij zegt, ja, natuurlijk ga ik niet, wij verdienen dan 10% dat hij bij Liverpool verdient, misschien nog wel veel minder. Maar ja, ik denk, ik ben al lang binnen.
2: Klopt.
0: Hij heeft al binnengelopen daar. Dus ja, dat zou hij hebben kunnen doen. Maar er is volgens mij niet eens contact mee geweest.
2: Nee.
0: Ja. Schreuder waarschijnlijk dan wel.
2: Ja, Karel Vrolijk.
0: Ja, Vrolijk die belt hem. Maar Vrolijk heeft... Daar hoor ik allemaal dingen over. Dat Vrolijk niet zo blij is. Niet zo vrolijk, zeg maar. Zij hebben afstand, hè?
2: Ja.
0: Formeel nog steeds. Ja. Maar ja, dat is wel moeilijk, hè, soms.
1: Ja, lijkt me.
2: Dat is verschrikkelijk. Voor Karel is dat heel moeilijk.
1: Ik vind het sowieso fantastisch wat ze hebben gedaan nog steeds. Daar blijf ik vol aan. Want ik vind mezelf een hele betrokken, fanatieke supporter, hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar het laatste wat ik zou doen met mijn geld, is geld in NAC steken.
0: Hij had een eigen vermogen van meer dan 80 miljoen. Hè, dus
1: kraakzinnig.
0: Dan kun je al een paar miljoen in de nak steken. Maar, ja. Maar dan weet je, dat zoals verdien je dan nooit meer terug.
1: Ja.
0: Dat doe je dan echt precies uit liefde.
1: Daar gaat het putje in, hoor.
2: Maar ja, dat is pure emotie.
1: Dat is pure emotie. Dat is gewoon de clubliefde. Ja. Van joh, we moeten nou verder.
2: Dat is echt
0: maar dat vind ik ook wel mooi. Maar hij weet natuurlijk van nu gaat hij vanaf 5 jaar, of 3 jaar is het nu, 3,5 jaar. Denkt hij misschien wel eens van Jezus. Nee, het is bijna 4 jaar. Ik moet even correct zijn. Nou willen we toch wel af en toe iets te roepen hebben. Maar dat is gewoon op zijn tanden bijten, denk ik.
2: Dat weet ik wel zeker.
0: En dan,
2: Hij heeft de zeggenschap, zeg maar, weggegeven.
1: Ja, formeel.
0: Ja, met die andere 5, hè, maar dat is met de alle aandelen.
2: Ja,
0: hij is dan de grootste. En
1: ja, kijk, formeel, hè. Formeel, wat ik formeel, expliciet zet.
0: Heel goed.
1: Want ze hebben natuurlijk wel altijd wel... Hè, lijntjes. Ze kunnen altijd met een pinpasje zo even voor de neus houden van, joh. Als je even onze gang doet, dan kunnen wij toch wel onze garantie eventjes verlengen of zo, weet je wel. Dus er zijn altijd wel wat instrumentjes waar ze hun invloed mee kunnen.
0: Bestuurlijk en beslissend hebben ze eigenlijk een afstand.
1: Alleen nog maar financieel belang, zeg maar. Ja.
2: En van die afstand maakt Remco dankbaar gebruik.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja,
0: dat is ook allemaal zo vastgelegd. Hè? Dus ja, het is iets voor te zeggen. Maar als het slecht gaat, is het gevaarlijk. Hè? Of juist niet. Ja, het is moeilijk. Het blijft ingewikkeld. Ja,
2: als Remco het belang van NAC voor zich heeft, mm-hmm, is het in principe goed. Zou het goed moeten zijn. Maar dat heeft hij niet.
0: Nee.
2: Dus dat is jammer.
0: En dan denk je Vrolijk beter. Maar ja, die heeft afstand.
2: Maar Vrolijk... zit heel veel in de emotie, maar goed. Nee,
1: okay. Ja, maar dat zit wel allemaal.
0: Ondertussen bouwt lekker door, zeg maar. Een doos bij Moedijk ook. Hij bouwt lekker door, vrolijk.
2: Ja.
0: Want hij bouwt van enorme grote loodsie bij de Moedijk. Staat een enorm ding van hem.
2: Ja, goed. Klopt.
0: Dat gaan we nog meer doen, jongens, want we moeten even door.
1: Ja,
0: even gas geven.
1: We hebben het statement ook even gauw benoemd. Dus even afwachten wat NAC zich daarvan aantrekt. Natuurlijk.
2: Maar waarschijnlijk niks.
1: Nee, dat verwacht ik inderdaad.
2: Hoewel ik het wel volledig eens was met de stating. Of eens met de statement.
1: We benoemen het ook nou. Hè, ook daar moet gewoon voortdurend gewoon kritisch naar gekeken worden. Hoe dat functioneert. En gebeuren die beslissingen vanwege hun coconwerking, waar ze zelf niet door hebben dat ze in zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maak je dan nog wel zuiver goede beslissingen?
0: Dat is het uiteindelijk.
1: Ja.
0: We gaan het allemaal niet met spoed en emotie. En dat ging nu met spoed naar Rick. Maar ja, Rick Kruijs. Ja.
2: Zonder,
0: niet zo
2: zonder vorm.
0: Je hebt nu wel een trainer die meteen deze wedstrijd doet. Dan had je die niet gehad. Waar dingen zijn, Gouvench had het die gedaan.
1: Ja.
0: En dan heb je volgende week misschien een trainer.
1: Ja.
0: Maar had je daarvoor gekozen dan? Dan heb je een correct proces.
2: Ja. Man, hallo, we spelen vrijdag tegen Jong Utrecht.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Waar hebben we het over, hè?
0: Nou, wel, ja, waar hebben we het over?
1: Dat is vannacht best een ding, hè?
0: Ja, winnen, dat is, gewoon winnen, Marcel. Want
2: tuurlijk,
0: je
2: hallo.
0: Weet gewoon die niet of je wint, hè?
2: Die moet je gewoon met 6-0 op.
1: Nee, dat moet wel.
2: Maar dat zou moeten.
1: Utrecht staat laatste, dus ja, wij verslikken ons daar altijd weer in.
0: Zo is de bananenschillen.
1: Dat is ook weer nak, hè? Zolang, ja. Jij gaat ook wel eventjes mee al, hè?
2: Ja, best wel.
0: Daarom, hoe zeg je dat dan? Over zo'n bananenschillen.
2: Nee, maar luister, je bent gedegradeerd. Je bent de grootste club, of één van de grotere clubs in de KKD. Je hebt een grote begroting, je hebt een naam voor het stadion, een grote bek. Ja. Goed grasveld.
0: Ja, dat weet ik allemaal wel, maar
2: Remco,
0: zo, maar
2: goed grasveld.
1: Ja. Ja. Nou,
2: dan moet je toch winnen.
1: Ik weet niet of dat grasdag gaat misschien niet zo willen.
0: Hallo, maar gras, ben je nog?
1: Ja. Daar misschien over later.
2: Maar dan moet je toch gewoon, nou goed. Ja. Je moet toch gewoon uitstralen dat je nummer 1 bent.
0: Nee, dat weet ik wel, maar
1: dat is het, ja. Je moet dat ook afdwingen. Je moet dat uitstralen. Winning is a state of mind.
2: Ja, inderdaad.
1: Zet die maar op de muur als je project 2000.
2: Ja.
0: Okay. Mannen, we hebben nog 10 minuten. Wat gaan we nog doen?
1: We hebben een paar spelletjes gehad. Dat we dat in ieder geval een keer hebben. We hoeven ze niet helemaal te analyseren. Maar de afgelopen dagen, vanaf een beetje een tijdschronologische volgorde, hebben we erin gekomen. Want daarna kunnen we lekker door naar andere onderwerpjes. Dat is allemaal oud nieuws natuurlijk. Maar 31 augustus kwam in één keer daar Gabriel Mizehoui van Girona FC. Die hebben we gehuurd. 21 jaar. Nou, we hebben intussen gezien dat hij best wel wat...
2: Die zit op voetbal.
1: Die kan wel pingelen.
2: Ja.
1: Daar gaan we nog veel leuke dingen gaan
2: van
1: zien.
2: Dat denk ik ook.
1: En die hebben we keihard nodig. Dat hebben we ook wel gezien. Gezien de afwezigen die we de komende weken... kunnen verwachten.
0: Het is een dynamische aanval.
1: Ja, het ging
2: dynamisch?
1: Toen, ja. Het ging die dag... Die
2: niet polyvalent?
0: Ja, misschien ook wel.
1: Multivalent.
2: Polyvalent.
1: Ja, alles jongens toch. Ja, diezelfde dag kwam ook het nieuws dat Raul Paula van NAC naar het Duitse FC Wien Wiesbaden is gegaan.
0: Kunnen gemeuken.
2: Jawohl.
1: En naar de derde Bundesliga. Is helemaal niet verkeerd. SV Wien Wiesbaden heeft best een leuk stadion.
0: Doen die aan bevallingen?
2: Ja, Wien Wiesbaden.
1: Ja.
0: Klinkt een beetje, ik weet niet.
2: Wien NAC Breda.
0: Ja, dat klinkt niet.
2: Klinkt ook niet. Nee.
0: Wijnen, zeg
1: maar, ja, per direct. Dus ik weet niet of dat er ook iets voor ontvangen is. Maar
0: hij is half Duits. Ja. Dus, okay,
1: ze hebben elkaar eruit geholpen. En wat Peter Maas ook zei. De ontwikkeling hij ontwikkelde gewoon niet lekker door. Daar kun je je afvragen of dat aan hem lag. Of dat het aan de begeleiding lag. Er zijn heel veel dingen
0: jammer,
1: de afgelopen 2 jaar. Ja. Waardoor hij ook niet echt in de ideale omstandigheid was om goed te... Want we hebben wel dingetjes gezien. Hij had een opleving verleden jaar ook.
2: Ja.
1: En de doelpunten die maken, die waren prachtig.
0: Dat belangrijke doelpunten.
1: Super technisch prachtig uitgevoerd.
0: Bij Twente uit de
2: knie. Ja, maar Twente uit was echt een knap doelpunt.
1: Heel knap. Ja, ja.
0: Hij was echt technisch perfect, best wel goed. Ja. Perfect, goed. Maar wel weer dat flegmatiek ook. Het was allemaal een beetje dat.
1: Ja.
0: Van, flegmatiek. Kom op, gast.
1: Vink hem maar weer af. Daar gaat de bingo uit.
0: Gooi hem maar weer in.
1: Ja, onze Dion Versluis. Ja. Die
0: mag naar de klootzakken, boys.
1: Die wist dat hij er nog was, zeg maar. Maar die was afgelopen seizoen ook al, sinds februari geloof ik, aan Kozakken Boys verhuurd. Daar is hij gebleven. Uiteindelijk weer naar teruggegaan. Want dat was afgelopen zomer. Heeft hij een paar weken nog in een nakshirtje nog rondgetraind. Uiteindelijk terug naar Werkendam. Wat hij nou voor definitief zit. En toen kwam daar in een keer dat leuke spullerke op 2 september. Bouchouari. Die een langdurig contract bij NAC tekent. Komt van wie? Dat AC uit Casablanca. En tekent voor 4 seizoenen. Een bekkie. Kan op beide posities uit de voeten, maar ook op het middenveld, zeg maar. Dus op die flank. Dus ook weer zo'n polyvalente, multi-inzetbare.
0: We hebben allemaal van die multi.
1: Bouchouari 3000 plus ultra. komt ook achter het randje. Ja joh, de fantastische spullen. Zo met de mond dat we hebben. Ja.
0: Spreulijke.
2: En hij heeft een goede voorzet, heb ik gezien.
1: En Valerius, die vertrok een dag later op de valreep alsnog met een bijzondere constructie. Heeft Peter Maas denk ik wel goed uitgelegd. Valt wel te verdedigen dat het op die manier moet. Omdat Minnesota United geen spelers meer op een bepaalde window niet mag kopen. Maar wel in een bepaalde linkconstructie. En daarna komt er wel een afrekening, zeg maar. Na een bepaald moment. Dat zal allemaal wel. We doen het zonder Valerius. Ik vind het jammer. Ik vind het ook jammer voor ons en Valerius dat het bij NAC Ik vond hem niet helemaal fantastisch meer. Ik denk dat we er allemaal... er waren wat up en down in zijn ontwikkeling. Dat dachten we dat we dat na een paar wedstrijden... dat hij dan met vertrouwen weer terugkrijgt. Omdat hij meer wedstrijden speelt achter elkaar... dat een beetje terug zou komen. Ja, was niet helemaal overtuigend. Maar oké. Wat wou ik hier nog van vinden trouwens? De eindconclusie... waar ze zich dus wel aan houden... wat we hebben aangetrokken... spreekt allemaal Nederlands. Dus dat puntje kunnen we positief afvinken.
2: Ja.
1: Dus daar ben ik wel zeer content mee.
0: Maar dat wilden ze weer, hè?
2: Nogmaals.
1: Dat, veel meer dat hebben ze zich wel aangetrokken. En dat heeft Hoefkes ook op tafel. Die beaamde dat ook. Dat we het allemaal niet met Franstaligen en noem maar op. En te grote culturele verschillen, noem maar op. En aanpassingsvermogen, dat dan nog maanden moest duren. Nou, laten we dat... die stap zijn ze echt helemaal voorbij gegaan. Dus dat is... Dat is positief.
2: Ik mis alleen nog een linksback.
1: Ja.
0: Die hebben we niet.
2: Nee, hebben we niet.
0: Linksback bingo.
2: Dat neem ik Peter Maas zeer kwalijk. Ja.
0: Dus daar moeten we mee improviseren, Marcel.
2: Ja, maar dat is niet goed.
0: Nee,
2: luister, een backpositie is in het systeem waar NAC nu speelt... zijn gewoon heel belangrijk.
1: Maar Bouchouari, dat
0: ja, multivalent, ja. Multipoint. Ja.
1: Die kan op beide kanten, nee.
2: Ja, maar niet allebei tegelijk.
1: Die is tweebenig, die heeft twee benen.
2: Ja,
1: en hij kan allebei voetballen. Dus dat is handig.
0: Dat is wel handig, hè? Kun je twee
2: kanten... Ja, dat klopt, maar... Ja, ja goed.
1: Ja.
2: Het kan maar aan één kant tegelijk, hè?
0: Ja, nee, maar dan zit je... Je hebt de soldaat nog, hè, aan de andere kant. Dus
1: die deed ook zo fantastisch.
0: Die was ik niet zo goed de laatste keer.
1: Jammer, jongens. Oh.
0: Ja, maar ik ben wel fan van de soldaat.
2: Ja, ik
0: maar
2: ook.
0: Maar ik snap wat je bedoelt.
2: Maar meer als rechtshalf.
1: Ja.
0: Oké, okay, ja, dat die dieper staat.
2: Ja, dat die... Ja.
0: Oké, want anders beloopt hij het allemaal niet meer.
1: Wij hebben het...
2: Nee.
1: Ja.
0: Ja. Waar zijn we?
1: Ik zie nog een paar minuten, 6 minuten op de klok. Ik vind het niet erg als we proberen te verlengen. Ik denk dat we er maximaal uit moeten halen.
0: Dus gaan we maximaal rekken.
1: Dan hou ik dan even kijken. We zien we zo meteen wel wat we er allemaal voor cadeau krijgen als we dat foefje uithalen.
0: Ja, we kijken zo.
1: Dan we de verplichte commercials
0: worden gejaagd. 6 minuten plus extra tijd zometeen.
1: Want ik heb hem nou op bladzijde 14 liggen. En want gisteren kwam in één keer het verhaal binnen, het nieuws binnen, dat Nico Romein de Raad van Commissarissen completeert voor de portefeuille Technische Zaken. Nou, deze man heeft echt wel wat kunde in huis en kennis en noem maar op. En netwerken en kent ook een halve voetbalwereld. Dus wat dat betreft geen onbekende. Maar zeker geen onbekende van Remco Overzier.
2: Juist.
1: Dat is handig, niet handig. Kijk, in deze voetbalwereld is de kans heel groot dat je elkaar al vaker hebt gezien. Of wat closer bent met elkaar of wat verder van elkaar afstaat. Maar je kent elkaar uit het wereldje. Dus dat is helemaal niet zo gek. Maar dit komt wel opvallend vrij dichtbij. Nou is het niet vreemd voor jou als NAC echt al 6 maanden aan het zoeken is. Of weet ik veel, ruim een half jaar aan het zoeken is naar een technische zakencommissaris. Dat het niet meevalt om daar iemand voor te vinden. Zeker niet als we niet per se van plan zijn om iemand daar voor te betalen. Hè, dat het onbezorgd is. Nou, dat zijn we inmiddels wel ver voorbij. Het is mij nog even, ben mij niet bekend of dat er in welke ja, wat hier tegenover staat vanuit NAC. Of dat het betaald is of wat dan ook. Maar dat het in ieder geval een hele opgave is geweest om iemand daar geschikt voor te vinden die dit wil doen in dit tijdperk. En dat je daardoor wat concessies moet doen. Ja, dat je toch het risico neemt van ja, dan moet er toch iemand uiteindelijk zijn. Want we moeten iemand hebben met deze kunde. Voldoet in ieder geval collectief aan die competenties die het moet hebben. Dan gaan we daarvoor. En dan nemen we het risico. Dan neem ik de shit wel op met dat alles. Dat het iemand is waar ik heb aangenomen. In dit geval Remco Overzier. Die zijn leidinggevende was bij SEG. De voetbalmakelaarskantoor. En elkaar ook uit wat voetbalopleidingsvlakken kent bij de KNVB. Daar moet nog even wat aan gedaan worden. Want het is nu in de situatie dat Nico Romein Remco Overzier moet controleren. Want het is niet alleen dat deze commissaris technische zaak alleen de technische staf of een technische directeur controleert. Maar de hele directielaag aan zich. Dus,
0: dat is best wel bijzonder ook weer.
1: Dat mag eventjes uitgelegd worden. En er is iets met de schijn waar ze mee aan de slag moeten.
0: Dus weer een governance dingetje.
1: Ja, exact.
2: Ja, want, dat is het. Ze hebben de schijn tegen.
1: We hebben wat afgelopen jaren vaker wat vertroebelingen gezien in die governance.
0: Hè?
1: Laten we daar eerlijk over zijn. Ja. En dan drukken we het vrij zacht uit. Laten we dit niet weer doen. Niet al heel handig.
0: Niet meteen nu weer.
1: Dus dit verdient wel weer een podcast. glaasje, denk ik.
0: Het is weer scherp.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Het verdient weer een podcast. Ja. Ik denk dat

0: Met 1-4 bij Alphense Boys. Met onder meer 2 doelpunten van Ruben van Wijk. De onder 16 die veegt Ajax van de mat met 2-1. Dat is altijd leuk. De onder 15 die doet het niet zo goed. Die verloren met 1-3 van Utrecht. De onder 14 die winnen met 0-3 in Nijmegen tegen NEC. Met 3 doelpunten van meneer Turgut. Ik ben goed uit, Leon.
1: Sorry.
2: Wie?
0: Oh.
1: Ik was met een,
0: ja, die.
1: Een bepaalde
0: Turgut.
2: En dan moet je Turgut. Ramazan Turgut. Mirza Turgut.
1: Goed gezegd. Ja, Ramazan Mirza Turgut.
0: Ja.
2: Prachtig. Een mooie naam.
0: Dan de
2: daar gaan we meer van horen.
0: De onder 13, die wint ook met 1-0 van NEC.
2: Ja. Yeah.
0: Dat doet ook goed. De onder 12.
2: Zo.
0: Die winnen gewoon van Willem 2.
2: Met?
0: Met 13-6.
2: Oh, 13.
0: Ja, dat doet
2: 19 goals in de wedstrijd.
1: 13 tegen Willem 2. Dat was pas met de eerste helft. Hè. Daarna zijn ze gestopt. Hè. Want 13 vonden ze zo mooi.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Fantastisch, jongen.
0: Even kijken. De onder 11 die kwam uit op een toernooi in Moerdijk.
1: Ja.
0: En speelde onder andere tegen Red Bull Leipzig. 4-0 gewonnen.
2: Grote bullen.
0: Ajax, 4-0 gewonnen. En Como FC, 1-1 gelijkspel.
1: Dan doe je
0: het gewoon goed, hè?
2: Ja, ja. Ik ken er een meer, maar je kent ook vuilniszakken.
0: Ja, Como vuilniszak, oh, ja, zeker. Ja. De nachtvrouwen die speelden gelijk tegen Jong FC Utrecht.
1: Ja, eerste puntje binnen dan.
0: Ja. Zo, hoppata.
1: Oh.
0: Nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Vervolgens gaan we het programma. De onder 11 speelt tegen VV Venlo op Heksenbiel.
1: Ja.
0: De onder 12 idem dito, oftewel hetzelfde.
1: Hetzelfde tijdstip.
0: Ja, allebei een om half elf, ander om 10 uur. De onder 13 speelt op Zoudenbalk tegen FC Utrecht.
2: Zou het?
0: Ja, de onder 14 op Heksenbiel tegen Dordrecht. De onder 15 op de toekomst tegen Ajax. De onder 16 op Vaikenoord tegen Feyenoord. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, die. Dan de onder 17 tegen Willem II op Heksenwiel. Ook op Heksenwiel de onder 19, maar dan tegen Excelsior. De onder 21, die zijn vrij.
1: Hé. Hey.
0: Jee.
2: Die kunnen uitslapen.
0: Ja, die kunnen morgen meedoen. Ja,
2: die kunnen, kunnen mee.
0: Ja, die kunnen
2: mee. Oh, die kunnen morgen meedoen. Morgenavond.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Zet maar in.
0: Toch helemaal geen probleem.
2: Ja. Nee.
0: Dan de NAC vrouwen, die spelen voor de competitie tegen Jong FC Twente.
1: Ja.
0: In het Venterink Onzaal.
1: Ach je, Venterink.
0: En we hebben een cola. Mijn potlood aan.
2: Potlood.
0: Die, ja. Donder 18.
1: Ja.
0: Spelen een oefenwedstrijd tegen Heerenveen.
1: Zouden spelen. Dan komt die niet door.
0: Oh.
1: Is de laatste update.
0: Ah.
1: Ja.
2: En het zou gespeeld worden op.
0: Ja.
1: Ik zat al bijna in een auto naar Schotterwald. Zondag 13 september.
2: Met sneeuwpoppen en
1: tijdens
2: zo.
1: Tijdens open dag. Want ik zou er zo'n open dag van hebben geskipt. Maar dat gaat helaas niet, niet door daar.
0: Maar dan maakt de onder 5. 15 die hebben een oefenwedstrijd, een drieluik.
1: Oh, drieluik?
0: Ja, drieluik. Met ADO Den Haag en Hera United.
1: Dat is een hele interessante ADO Den Haag.
0: Ja.
1: Hera United. Ja.
0: En dat wordt gehouden op Sportpark De Aftrap. Ook en goed. Iedereen weet dan, nou, dat is in Den Haag. En ja, dat klopt ook.
1: Dat weten we intussen. Ja.
0: Dat was de jeugd.
1: Hey, wij gaan morgen naar een boekbeest als je, Marcel.
0: Ja, daar ga ik morgen naartoe.
1: Ja, het gelijk van Radverleg.
0: Juist.
1: Daar mogen wij bij zijn. Exclusief. Maar het boekje is al besteld. Dus,
0: ik heb het al binnen. Ik heb het alleen nog niet gelezen.
1: Mooi. Ik denk dat het bij mij ook al in de brievenbus ligt. Maar die gaan we eens even uitgebreid doornemen. Maar echt, die gaan we gaan Ties Schellekes en Kees van Ooyen eens eventjes goed.
0: Absoluut.
1: Echt, is er goed uit. Want ik vind het echt een prachtig initiatief. En het fantastische. Ja. Ik denk dat het ook echt wel enorm inhoudt. Ik heb er al goede dingen over gehoord. En ik ben er super enthousiast over. Dus daar gaan wij nog even eventjes
0: en dan zaterdag,
1: even in de schijnwerper zetten.
0: En dan zaterdag de fietstocht.
1: Ja.
0: Die langs allerlei radwaardige plaatsen in Breda.
1: Super.
0: En daar heb ik me ook voor opgegeven. Dus het gaat ook lukken.
1: Wow.
0: Ik heb de bandje al opgepompt. Dus dat moet goed komen.
1: Wauw. Jongens, dames en heren. Zondag 13 september. Want we hebben 1 minuut en 16.
2: Oh ja, we hebben niet veel. Daar hebben we echt niet een verlenging.
1: De NAC familiedag. Dat is gewoon de open dag van NAC. Begint om een uurtje of 12. Van alles te doen. Rondleidingen. Spelerspresentaties. Handtekeningen. Sessies. Toestanden. Maar vooral, bovenal. De rat is ook weer aanwezig.
0: Hey. Ja.
2: Hey.
1: En dan kun je weer van alles doen. We hebben een prachtig
0: de bubbel
1: geintje.
0: Van. Oh nee.
1: Je ziet het zondag. We hebben weer iets grappigs.
2: Ja. Niet te verklappen.
1: En we hebben dingen om te winnen. We hebben natuurlijk allemaal weer die stickers.
2: Dingen om te
0: prijzen.
1: Ja, je hebt een vriendje van de rat van
0: Elf. Prijzen.
1: Hey, Rad van Elf, zo kun je daar ook vriendje van worden en zo. Dus,
2: ja. En dan, dat dus.
1: En dan
2: zondag,
1: hopelijk hebben we dan al een feestje te vieren. En,
2: 12 uur begint het al.
1: Reden om de platte kar buiten te rijden. Maar zo.
2: Ja. Even de voorspellingen, mannen. Snel.
0: 6-0.
1: Ja. 6-0. Ik zeg.

0: 3-2.
1: 2 doe ik 2-0.
2: Oh.
1: Hebben we nog meer?
2: Ja, dat komt. Ja,
1: Sander is sowieso 2-1.
2: Die heeft weten 2-1 we al heel
1: seizoen, jaar al.
2: Durven niet meer aan te komen.
1: 3-1.
0: 3-1 zegt Adrie.
1: Nou, dan zijn we bijna compleet. En Jury zegt 7-1, denk ik. Dus doe die maar zoiets.
2: Die horen volgende week wel doen.
1: Nou, het was nog 10 seconden. Dan zijn we echt klaar. Het was weer een waar genoeg, mensen. Tot de volgende keer.
2: Houdoe.
1: Bij een hele kakelverse nachtpraat hier op Breda. Nu.
2: Houdoe.
3: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaartjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsongsfeer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: A few questions that I need to know. How you
1: programma
2: could ever hurt me so.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. De Fiat heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de Fiat betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd.

0: Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin, aflevering 629. Vandaag zonder thema, maar wel met veel nummers van Lennon en McCartney.

Vandaag maak ik me er wat makkelijker vanaf in Groove In, want de muziek heeft deze week geen thema. Of toch, één ding is zeker. In het eerste half uur hoor je voornamelijk composities van John Lennon en Paul McCartney. Dus de link met de Beatles die is onmiskenbaar, al komen de Fab Four vandaag niet zelf aan bod. Wel tijdgenoten, zoals daarnet Jerry Marsden en zijn Pacemakers met Hello Little Girl uit 1963. En uit datzelfde jaar is dit de jong overleden Franse zanger Claude François met zijn coverversie van How Do You Do It? Of in het Frans, Comment Fais-tu?

Liedjes van de Beatles, maar dan in een ander jasje dan je gewend bent om ze te horen. Zo heb ik vandaag ook een Nederlandstalige Beatles cover voor je. En wel van het Amsterdamse bandje Johnny Kendall and the Harolds en hun Nederlandstalige uitvoering van I Saw Her Standing There uit 1964 en getiteld Sinds ik jou daar zag staan.

Liedjes over de liefde, je hoort ze in Groovin' vandaag. En tot nu toe werden ze stuk voor stuk geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En dat blijft hier nog even zo met The Applejacks, met een hitje uit 1964, getiteld Like Dreamers Do. Eigenlijk een deuntje dat Paul McCartney al in 1959 in zijn uppie had geschreven.

Dit is Groovin' met smaakvolle Beatles-covers uit de eerste helft van de 60s. Maar ik heb ook een Beatles-cover voor je van wat later datum, want uit 1990 is dit Chrissy Hynde samen met haar Pretenders en Not a Second Time. Een song die oorspronkelijk was te vinden op het tweede Beatles-album. Uit 1964 kwam dat en was getiteld With the Beatles.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Thank you.
1: Je hoorde achtereenvolgens Dillard & Clark met Don't Let Me Down uit 1969 en Elvis Presley met Something, de live-uitvoering die hij zong tijdens een optreden in Hawaii en die in 1973 te vinden was op het live-album Aloha from Hawaii. En je vraagt je misschien af, heeft Elvis nog meer liedjes van de Beatles gezongen? Het antwoord op die vraag, dat horen we vandaag van Presley zelf. Zeg het maar, Elvis.
2: My version of

0: verlangend terugdenken aan gisteren. Het is het soort nostalgie waarover Paul McCartney deze evergreen schreef. En waarover ook Elvis graag zong. Hij bewijst dat laatste eens te meer op het B-kantje van zijn single One Broken Heart for Sale uit 1963. Getiteld They Remind Me Too Much of You.
1: Take away the scent of flowers, cover up the sky.

Ze herinneren me te veel aan jou, zo zong Elvis in 1963. Ach ja, een verloren liefde die kan er inhakken en kan je nog jarenlang achtervolgen en hartepijn bezorgen. Maar laten we niet bij de pakken neerzitten en de dingen van de zonnige kant bekijken. Laat het verleden maar rusten, oftewel, let it be. Hier is de betreurde countrylegende Dolly Parton in een opname van 3 jaar geleden. Samen met de enige 2 nog overgebleven Beatles, Paul en Ringo.

Via de Beatles en Elvis zijn we nu meer aanbeland bij Dolly Parton, die ook vandaag meermaals van de partij is. We horen ze ook nog met een sociaal geëngageerde country song uit 1968, waarin ze een ronduit feministisch standpunt inneemt. Just Because I'm a Woman. Hier is nogmaals Dolly Parton.

The Beatles. Ze zijn vandaag alom tegenwoordig in Groovin', want na Dolly Parton, die daar straks ook al met z'n twee Beatles te horen was, was dit John Lennon met Woman, een titel van zijn laatste album Double Fantasy, dat in november 1980 het licht zag. Minder dan een maand na het uitbrengen van dat album werd hij in New York door een idioot van het leven beroofd. En nog een wat triestig bericht nu, want de vrouw van de surrealistische Vlaming Hugo Matthijssen, die is gisteren gaan lopen. Hij vertelt je erover in de volgende titel, afkomstig van zijn album Dank u wel uit 1990.

0: Dit is Groovin' met vandaag een themaloze uitzending waarin ik dus de vrije hand had wat de muziekkeuze betreft. En een paar minder gangbare Nederlandstalige liedjes mogen dan niet ontbreken. Dolly Parton mocht hier vandaag al een feministisch lied ten gehore brengen, dus daarom geef ik nu graag het woord aan een man die over de vrouwen zingt. Uit 1992 is dit Joop Visser.
1: Oh.

Dit was Joop Visser in 1992 over de vrouwen. En 40 jaar verder terug in de tijd nu met nog een blanke man die over de vrouwen zijn zegje wil doen. Over één vrouw in het bijzonder dan, namelijk eentje die hem heeft bedrogen. Uit 1952 is dit Hank Williams met Your Cheatin' Heart.

0: De vrouw had hem bedrogen en Henk Williams die zat in zak en as. Tja, die dingen gebeuren soms in de liefde, maar gelukkig is er muziek en is er een dansvloer. Dus met een beetje goede wil is er snel een oplossing en vergeet je je verdriet weer. Ernest Tubb, die wist het wel in 1965, hij zocht een charmante jonge dame op en walste met haar door de hele staat Texas. Uit 1965 is dit Waltz Across Texas, een country-opname, uitgebracht op het Decca-label.
1: When we dance together, my world's in disguise, it's a fantasy.

De staat Texas, dat is waar we deze uitzending van Groovin vandaag beëindigen. Want Willie Nelson, die er klaarblijkelijk een turbulent liefdesleven op na heeft gehouden, vroeg zich ooit alles af wie toch als een exe in de staat Texas verzameld heeft. Van zijn album Texas in My Soul uit 1968 is dit Who Put All My Exes in Texas?

En met Willie Nelson kwam er weer een einde aan Groovin. Dit was aflevering 629 zonder thema, maar wel met veel mooie muziek weer. Mij rest nog te melden dat Groovin een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen. Elke maandagavond van 8 tot 9 is dat. En op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Groovin op Breda Nu. Wil je meer weten over Groovin? Volg ons dan ook op Instagram of op Blue Sky. Of volg de Facebookpagina Groovin. Volgende week is er weer een themaloze uitzending, maar wel kan ik je alvast beloven dat er veel Franse chansons, kleinkunst, reggae en ook calypso te horen zullen zijn. Dus stem gerust weer af. Wat mij betreft graag tot dan en nog een prettige dag verder.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft twee mannen uit Breda aangehouden vanwege het schietincident aan de Tolbrugstraat van vorige maand. Het gaat om verdachten van 18 en 22 jaar. De aanhoudingen vonden vorige week plaats en zijn donderdagmiddag bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de nacht van 23 op 24 augustus. Volgens de politie ontstond er een conflict dat uitmondde in een vechtpartij. Daarbij zou een van de verdachten een vuurwapen hebben getrokken en meerdere schoten hebben gelost op een 20-jarige man uit Dordrecht. Het slachtoffer raakte gewond en werd later aangetroffen op de Nieuwstraat. Ook meldde zich nog een tweede slachtoffer bij de politie. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de verdachten nog zeker 14 dagen vast blijven zitten. Op de Beverweg in Breda zijn donderdagmiddag een fatbiker en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker raakte daarbij gewond. De fietser zou over het fietspad hebben gereden toen een bezorger met zijn bestelbus het fietspad wilde kruisen. Daarbij kwamen de twee met elkaar in botsing. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld. Daarnaast de fatbiker naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft na het incident de fatbike meegenomen. De politie heeft woensdagavond in Breda een bestuurder aangehouden die met een bivakmuts op door de stad reed. Tijdens een controle beledigde de man volgens de politie agenten en dreigde hij hen neer te steken. Na zijn aanhouding controleerden agenten het voertuig. Daarbij werden verdovende middelen aangetroffen. Ook bleek de man onder invloed te zijn en te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarnaast weigerde hij mee te werken aan een bloedproef. Volgens de politie bleef de man zich ook tijdens zijn insluiting recalcitrant gedragen. Zo zou hij een politieauto hebben besmeurd met ontlasting. De man is uiteindelijk via een zogeheten celprocedure ingesloten. Er werd geen mes aangetroffen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzichtbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsongsfeer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien?

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Galdense Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het Nederlandse bedrijf Palvi uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Palvi heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Palvi kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden. Aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, stroomde het park langzaam vol en 's avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent het podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik.